0: Let. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival, 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

ghetto again. You know, I

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kaiwe kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden, die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: dónde voy. Bueno, no sé si me voy para allá, pero...
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden, die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaarlingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest.

0: zaterdagmorgen 10 uur. Tijd voor Sem op zaterdag.
1: En een goedemorgen luisteraar. Welkom bij wederom Sem op zaterdag. De eerste in juni van dit jaar. Ha, wat lekker. Nou, mensen die de tv aan hebben staan, die dachten even van, oh, krijgen we een beetje swing in de tent. Met Amy MacDonald en This Is The Life. Nou, een hele bijzondere week weer achter de rug. Komen we in de loop van deze twee uurtjes wel weer achter. En ik dacht, nou, Amy MacDonald, This Is The Life. Dit is het leven. Ja, er zit van alles aan, jongens. Dat kan ik je vertellen. Goed, en dat is in de wereld die wij kennen. Althans, dat denkt Frank Sinatra. Ik weet niet of hij gelijk heeft, maar we gaan het maar eens even beluisteren.

Ja, de wereld die we kennen. Nou, die heeft iedereen natuurlijk weer op zijn eigen wijze ingevuld, denk ik. Bij mezelf. Nou, en ik heb nog wat. Ja, evenementen. Nou ja, ook evenementen die ik heb meegemaakt. Ik vind eigenlijk een nummer van Ramse Shaffy en Lisbeth List daar bij passen. De pastorale. Daar kom ik straks nog wel wat verder op terug. Dus die twee met, jawel, pastorale.

Ja, ja, ik heb je lief. En dat is natuurlijk een schitterend. Ik vind het een schitterend nummer. Ik hoop dat u het met me eens bent. Wat ik ook. Deze week was weer een week van complete tegenstellingen. Om alleen gisteren te nemen. Gisteravond heel gezellig. Met een aantal vrienden een zomerborreltje gehad. Gistermorgen een goede vriend afscheid van genomen bij een crematie. Ja, dat gebeurt zo. En die goede vriend die ik gistermorgen afscheid van genomen heb, die was een trouwe luisteraar. Dus daar komt ook nog wel weer het een en ander van terug. En dan weer iets heel anders. In het begin van de week hebben wij afscheid genomen van onze omvormer bij de zonnepanelen. Ja, dat iets totaal anders, hè? Nou, er kwam wel weer iets nieuws voor terug, namelijk batterijen met een andere omvormer. Maar goed, en dan hadden we iets heel kleins en leuks en gezellig pannenkoeken eten met een zesjarige en zijn moeder. In de Hoef, ik ga de naam van het pannenkoekrestaurant niet noemen, want dat mag niet, maar het was wel heel gezellig en heel lekker. Nou, en dan heb je allemaal van die momenten dat je toch zegt van, ja, het is voorbij. En dat gaat soms vrij emotioneel en fors. En het gaat soms ook in vrolijkheid. Maar het blijft altijd de tijd om te zeggen van goodbye. Sarah Brightman, Andrea Bocelli.

Ja, en dan ben je in een sfeer waarbij ik een bepaald nummer... De eerste keer dat ik het hoorde was het van Eva Cassidy. En die was er net overleden. Dus dat maakte wel indruk. Ook omdat, ja, het liet mij ook meteen denken aan de film Gladiator aan het eind. De man, de gladiator, die met zijn handen over die koeren aangaat. En dan, dat is een veld van goud. En dat in dat kader ook, vind ik eigenlijk dit wel passen. Sting zingt het deze keer.

Ja, en nou, in de komende periode, de komende liederen, die hebben toch een directe link voor mij met mijn overleden vriend. En dat begon gistermorgen bij de uitvaart dat ik dit nummer hoorde. En ik vind het een schitterend nummer. Ik heb het ook wel eens gedraaid, dat is een tijd geleden. Je hebt ze in diverse versies. De versie die ik u laat horen was anders dan die van gisteren. Maar Luna met Hijo de Luna.

Ja. Ja, moet slikken. Dus dan krijgen wij gewoon, zo'n nummer. En wat ik daarvoor allemaal zei, dit nummer.

Ja, dat was Clara May Turner met You'll Never Walk Alone. Voor iedereen die de afgelopen week iemand heeft, een huisvriend, dierbare heeft verloren. En dan ga ik terug naar mijn overleden vriend die dit nummer wat nu gaat komen voor de eerste keer hoorde. En toen zei hij van, Sam, ik heb het grijs gedraaid. Wat kun je dan doen? Nou, kan je het hier niet grijs draaien, want dat gaan we niet doen. Maar natuurlijk wel laten horen. Ik vind zelf ook een heerlijk nummer van Elvis Presley en de Royal Philharmonic Orchestra. Want ook de titel daarvan, hè, dat is eigenlijk ook op dit moment wel weer iets

0: Ja,
1: ja, en de laatste jaren ging het niet zo goed met die vriend van me. En ik ging regelmatig langs een kop koffie te drinken. En dan hadden we altijd een hele leuke en gesprekken. Het was altijd hetzelfde bij. Het feit, ik denk dat ik mijn buikje nou misschien iets minder gaat worden. Want altijd als ik bij hem kwam, was het van Sam, neem er nog in. En hij was heel erg aan het uitdelen van lekkernijen. En ja, zeg dan maar eens nee, hè. Dat lukt niet altijd. Maar we kregen dus ook over de muziek, we hebben van alles nog wat gesproken, ook over muziek. En het volgende nummer, dat vond hij ook prachtig. Dat had hij een keer dan in mijn programma gehoord. En daar zit een dubbele lading in. En het is ook nog een duet. Het wordt weliswaar gezongen door oorspronkelijk Gilbert O'Sullivan. Maar Diana Krall en Michael Bublé, die hebben daar een duet van gemaakt. En dan klinkt dat zo. En wij vonden dat mooi.

Ja, ja, en dan kreeg je aan diezelfde tafel ook een nummer. Ja, dat hebben we ook wel samen Gijs gedraaid. Een tegenovergestelde van qua laat ik zeggen, de inhoud, tekst als van wat we zojuist hebben gehoord. En dat is van Henk Westbroek. Ik heb het al vaker gedraaid. En hij was degene die me daarop wees eigenlijk hoe mooi dat nummer is. En ook als je kijkt naar de taalkundige vondsten die daarin zitten en de wijze waarop dat wordt vertolkt. Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi.

Ja, ja, ja, als mijn lieve Julia zou heten. Ja, zo heet ze niet. Maar dan wist ik het wel met dit nummer, hoor. Dan werd het helemaal. Dan werd het gedraaid totdat je het niet meer kon horen. Zoiets, hè. Ja, waar gaan we dan eens naartoe? Ik denk Janice Ian. Janice Ian komt ook niet zo vaak in mijn programma voor. En eigenlijk is dat... daar moet ik maar eens veranderingen aan gaan brengen, dacht ik bij mezelf. En daar... Ja, eigenlijk ook zo'n nummer wat ze nu... Alleen al de titel. The Other Side of the Sun. De andere kant van de zon. Nou, het zal er wel redelijk warm zijn, denk ik. Maar ook zit daar natuurlijk in overdrachtelijke zin... weer een prachtige dubbele betekenis in. Die laat ik graag tot u komen.

Ja, ja, heerlijk. Zoals je dat daar neer kunt zetten met... die only other side of the sun. Ja, dat is er maar één. Dus in Genesis ideeën en gevoelens en uitdrukking. Nou, en u heeft inmiddels waarschijnlijk wel begrepen dat mijn afgelopen week ook een beetje met zijn ups en zijn downs was. Hoewel die downs best mooi kunnen zijn overigens hoor. Maar ja, dat was er natuurlijk wel een beetje. En ja, dan krijg je dat gevoel wat... waarvan je in de Efteling ook nog zo'n ding hebt staan. En dan moet je uitkijken natuurlijk, want voor mij staat die dan ook nog wel ergens in Disneyland, geloof ik. En in Duitsland, bij Boppard, hoe heet dat daar ook alweer, Fantasialand en zo. Want dan moet je weer een aantal namen gaan noemen. Dat heb ik dus bij deze gedaan. Dus ik kan u weer met een gerust hart u meenemen naar gevoelens. Die zitten in een rollercoaster en in overdrachtelijke en in letterlijke zin kan je gewoon daar heerlijk toch wel, vind ik, van genieten. Als Danny Vera dat tot ons brengt.

Ja, en als we dan tegen het klokje van 11 gaan lopen, dan moet ik weer een beetje gaan schuiven in mijn playlist. Niet dat dat erg is hoor, maar ik bedoel, ik krijg ze toch van me. Maar dan in een andere volgorde dan ik oorspronkelijk, en dat gebeurt zo vaak. Ik bedoel, daar heeft u vaak helemaal geen last van. Merkt u ook niet. Ik bedoel, last heeft er sowieso niet van en ik ook niet. Maar wat ik nu eens nu een beetje ga doen is... Ja, naar een andere richting. Gewoon, nou, heel simpel aangekondigd is het Shirley Bassey. Met die James Bond flop in Amsterdam. Diamonds Are Forever.

Ja, daar waren de diamanten en het nummer is in ieder geval wel lekker. Ik bedoel, die film die heeft het eigenlijk niet zo goed gedaan, althans voor. Zoals wij dat dan noemen, James Bond, nummers enzovoort, enzovoort, aantallen. Ja, nou, we gaan richting de klok van 11 uur, zei ik al. We hebben nog een klein nummer, maar wel eentje met van een swing erin, van hier tot brrrt, bom, er zit wel wat in. Dus dat wordt zo meteen Tom Jones en die zegt dat het niet ongebruikelijk is. Nou, dat vind ik namelijk ook. Maar daar gaan we natuurlijk na 11 uur mee door met dat ongebruikelijke, hoop ik. Dan krijg je eerst nog nieuws. Maar daarvoor, Tom Jones, It's Not Unusual. Tot zo.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest.

0: Het is weer best, want hier is Sam van Hest.
1: Goed, goed. Nou, hebben we die ook weer gehad. God, welkom terug, luisteraar. Daar zijn we, tweede uurtje Sam op zaterdag bij Radio Aalsmeer. En we begonnen met Norah Jones, Don't Know Why. En ik weet niet wat ze nou precies bedoelde, maar ik bedoel, ze wist het niet. Dus nou, dan houdt het gewoon op. Als je niet weet, dan kan je de vraag stellen en zoeken naar het antwoord. En misschien komen we er nog eens een keer achter. Nou, de zomer is toch wel begonnen, kunnen we zeggen. Hè? De temperaturen misschien nog niet helemaal. Maar ja, zo heel erg heet hoeft het dan ook weer niet. Dus ik vind het eigenlijk wel prima. Zo, zonnetje erbij, wolkjes nu en dan buitje voor de tuin. Nou, is helemaal niet zo gek. Maar ja, dan krijg je soms ook een beetje de holder, de bolder in de kop. Het zomercarnaval, ik noem maar iets, dat is ook zoiets. Hè, dan, een beetje op zijn Braziliaans. Nou, dat krijg je dan. Ja, carnaval in Brazilië, in Rio de Janeiro, dat is natuurlijk de samba. Dan hebben we ook nog een nummer, dat is de Samba de Janeiro. Nou ja, dat kan dan natuurlijk niet beter dan de tweede uur daarmee swingend als tweede nummer te laten horen. Belly.

Ja. Samba. Ik weet niet wat u van het nummer vindt, maar ik vind het wel lekker. Eventjes zo, weer even vol in de heupen. You know, mijn heupen die zijn niet meer zo goed. Ja, ik zou het wel willen. Nee, dan moet ik dan toch maar liever naar de rust. Een beetje ook bohemia-achtig. Ja, en dan degene die het eigenlijk groot heeft gemaakt, is door velen gecoverd. Maar als we een chansonkwartier gaan beginnen, wat uiteraard altijd langer duurt, dan kom ik uit bij Ray Charles om mee te starten. En de Bohemia, oftewel La Bohème.

Ja, ja, dat is dan. Dit nummer brengt mij altijd terug in Montmartre. Daar bovenaan op de Place du Tertre. En dan een beetje tussen de woningen door en de huizen door. Kijk je richting de Sacré-Cœur. Ja, gewoon een lekkere gevoel wat je er hebt. En dan zie je dan ook, laat ik zeggen, van die oude mensen die dan daar schuifelend, hand in hand, dat die berg op, strompelen. Zo kan je het ook wel noemen, ja. Langzaam maar zeker begin ik, geloof ik, die leeftijd ook wel een beetje te halen. En dan als je dit zo'n verhaal vertelt, dan kom je dus inderdaad uit bij dat nummer van Jacques Brel. Wat Nara Noyan zo dadelijk gaat vertolken als het heeft over La Chanson des Vieux Amants.

Ja. Nou ja, dat is een ja. Je kunt over de vertolking vinden wat je wilt. Ik vind het mooi. Hoewel, daar zijn weer mensen die daar soms ook weer eens zeggen van... nou, die van Jacques Brel vind ik mooier. En dat mag. Zo hoort dat ook natuurlijk. Hè. Er is ook nog zo'n nummer. En ik weet dat een bekende Aalsmeerse zei ooit tegen mij... dat draai jij eigenlijk niet. En toen zei ik van nou, dan luister je niet altijd... Vond ze niet zo leuk, geloof ik, dat ik dat toen zei. Maar ja, dat is natuurlijk wel zo. Want ik heb het best wel eens gedraaid. En ik vind het ook een mooi nummer. En het is alweer een tijd geleden. Dus het wordt ook wel weer tijd om dat te draaien van Jodassin. Et si tu n'existe pas? Oftewel, stel dat jij niet bestaat. Ja, nou, dan heb je een uitdaging. Misschien, ik weet het niet. Maar ik ga eens luisteren hoe Jodassin dat invult.

Ja. In Zutphen existe paar. Nou, misschien moet je dan wel zeggen van als je dat denkt, dat je dan. Als je het niet weet, dan weet je het gewoon niet. Dus dat is makkelijk zat. Althans, het leek mij zo. En of dat dan ook wat te maken heeft met het volgende nummer. Nou, ik kwam het tegen, ik kende het niet en ik denk van, ik luister er eens naar de ruïnes. Nou, eigenlijk weer het opbouwen van de ruïnes, hoe die ontstaan zijn. Nou, daar kun je op alle mogelijke manieren dat invullen. Je kunt het letterlijk nemen, je kunt het figuurlijk nemen. Maar als Barbara Pravi dat neemt, dan krijg ik ze nu dan een beetje kippenvel.

0: Nou, u mag het voor uzelf uitmaken nu. Hè? Of u het met me eens bent of niet. Nou, het laatste nummer in het Franstalige deel nu is van Jacques Brel. En iets wat ik deze tijd ook vaak hoor, zei het, dat hij het heeft over het burgerlijke. Wij hebben soms met onze vingertjes naar een andere kant wijzend. Maar goed, de les die erin steekt neem ik mee. Ik laat het er nu of u meeneemt of niet. Ik bedoel, daar kan ik toch geen invloed op uitoefenen. Dat doe ik dan ook niet. Een nummer blijft natuurlijk heel fantastisch. Jacques Brel met zijn toch wat maatschappijkritische Ce Jean-là.
1: D'abord, y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu.

Ja, ja, je moet het ook wel bij jezelf zoeken, zegt Jacques Brel. Nou, we gaan naar een hele andere richting. Een tijdje heb ik er ook al niet meer laten horen. En ik vond het wel weer eens een keer tijd. Het is ook eigenlijk een moment in time. En als je een moment in time hebt, dan kom je vanzelf uit bij Whitney Houston. En nou, daar gaan we dan nu naar luisteren.

Zo, nou. Ja, yeah, I Will Be Free. Dat is een. Wel een uitspraak natuurlijk, hè, als je de geschiedenis verder kent. Maar dat moment in time, dat kan je natuurlijk ook op een andere manier invullen. Met een terugblik. En dan heb je soms van die hulpmiddelen die je daarbij helpen bij zo'n terugblik. Een van die belangrijkste hulpmiddelen die wij hebben, wordt omschreven in een nummer van Rob de Nijs.

Ja, ja, een foto van vroeger. Als ik. Hoe ouder je bent, hoe meer foto's je van vroeger kunt hebben, natuurlijk. Hè? Maar ja, er zijn er wel een paar die toch wel op mijn netvlies zitten. Ik weet bijvoorbeeld dat er een stel foto's zijn dat ik voor de eerste keer alleen met een vriend op vakantie mocht. En we hadden ook nog twee leuke dames bij ons. Ja, ja, er waren allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen dat wij niet te dicht bij elkaar kwamen. Maar die werden al heel rap een andere kant op getrapt. Ja, maar het was wel aan de zee. Dan ben ik niet zo'n zeemens. Ik ben niet echt zo'n strandmens. Maar daar zijn wel leuke foto's van. Stoeifoto's noem ik het dan maar. Ja, dat is dan Beyond the Sea, Hayley Lauren.

0: Ja, Beyond the Sea. En ik moet u zeggen, het is een duet. En wie die man is, die zanger. Ik heb ernaar gezocht en ik kom er niet achter. Ik bedoel, je kunt het op alle mogelijke manieren trachten te achterhalen. Maar ik heb de juiste nog niet gevonden. Dat wil zeggen, ik heb wel wat gezocht, maar ik ga nog eens een keer wat verder zoeken. Ik vind ook een, wat moet ik zeggen? Ik vind een, lekker stem. Ik weet niet, wat vond u van een nummer? Ik vond een lekker nummer. Nou, oké, goed. Maar voor de verdere is wil ik er ook helemaal niks meer over zeggen. Want de muziek moet toch het werk doen. Dus ik volg daar helemaal Rod Stewart en Amy Bell in. Alweer een duet natuurlijk. Met, we willen er niet over praten. Nou, dan moet je er maar over zingen, toch?
1: Okay, here's this one.

Ja. Ik vind het mooi geweest zo. Nou, en wat we ook gaan doen is langzaam maar zeker naar richting het einde van twee uurtjes Sam op zaterdag. We hebben nog twee nummers voor u. Eerst Julie London en die gaat mij Whoopie maken, geloof ik. Of dat zegt ze dan, hè? Making Whoopie. Nou, waarom kom je nog niet? Oh, ik snap het al, ja.

Making Whoopee, ja. Nou, dit was het ene laatste nummer met Julie London. Een heerlijk Whoopee gevoel. Ik weet niet wat het precies is, weet u het? Ik weet het ook niet. Nou, ik weet in ieder geval wel dat we dus nu langzaam maar zeker... dat zeker, dat vind ik altijd wat minder. Maar ik geniet toch altijd van deze twee uurtjes. Maar ja, er komt altijd een einde aan leuke dingen. En dan komt er daarna meestal ook weer iets anders leuks. Weekend Magazine bijvoorbeeld zo dadelijk met Jan van Veen. En heeft natuurlijk met Dick Jonken bij zich. Die gaat het hebben over... Ja, waar gaat hij het over hebben? Ik denk over de film van de maand. En die we de komende week weer hier op Radio Aalsmeer aan u laten zien. En ik vind dat, we zijn met allerlei leuke dingen hier bezig. En wat er dus in het weekend gaat gebeuren, dat hoort u dan ook ongetwijfeld wel van Jan. We zullen het zien. En ik ga dus nu eventjes... bedenken wat ik als laatste ga draaien. Ja. En u denkt van ja, je kunt er mooi wat van maken. Maar je weet het natuurlijk wel. Nee, natuurlijk weet ik dat. En ik ga u dus ook danken voor het luisteren. Ik zou zeggen een hele fijne week. En graag tot volgende week. Dan ben ik er weer. Maar ik hoop dat u dan met Cliff Richard toch niet denkt van please don't tease.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredoom in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Weekend Magazine met Jan van Veen.

Ja, daar waren natuurlijk de vogeltjes, hè? Het Weekend Magazine. Maar dat hoef je allemaal niet uit te leggen, want dat doen de vogeltjes van Bob Marley elke week. En zoals altijd, Weekend Magazine tussen 12 en 1 uur op Radio Aalsmeer. En dit keer is het weer begin van de maand. En dat betekent natuurlijk dat Dirk Jongkind weer in de studio aanwezig is om ons alles te vertellen over de film van de maand. En ik heb ook nog een praatje gemaakt van de week met Madelief Spiekerman. En dat is afdeling cultuur hier. En er waren weer leerlingen van het Alcuin College afgelopen dinsdag om kennis te maken met het fenomeen radio maken. En dat is altijd een gezellige ochtend. En ja, dat doe ik met plezier, moet ik zeggen hoor. En natuurlijk hebben we ook gezellige muziek, hè. Muziek van lang geleden. Meestal. Maar wel lekker in het gehoor liggend. En wat betreft die muziek. Ja, we beginnen waar we vorige week gebleven waren. In de Ophelialaan, weet je nog. Vorige week. En toen startte ik een nummer. Maar dat had ik toen beter niet kunnen doen. Want er was nog maar een heel korte tijd. En toen zei ik al, volgende week dan begin ik met dit nummer. Want het is zo'n mooi nummer. Een van mijn favoriete nummers van 10cc. Ze zijn in Barbados op vakantie. En op een poster voor National Airlines staat een stewardess die je uitnodigt om met haar luchtvaartmaatschappij met vakantie te gaan. En daaronder op een bank ligt een zwerver te slapen. En deze tegenstelling, dat greep de jongens van 10cc aan om een nummer te schrijven voor hun album How Dare You. En de titel kwam van de poster. I'm Mandy, Fly Me. Ja. En dan hadden ze ook nog iets van, in hun verleden stond een nummer met de regel What goes up must come down. En dat hoor je dan helemaal in het begin op een oud transistorradiootje. Let maar even op.

0: Ja, een fantastisch nummer is dat toch, van 10cc, I am Mandy, Fly Me. En in het begin zei ik het al, Dirk Jonkind is in de studio aanwezig om ons weer alles te gaan vertellen over de film van de maand. Dirk, vertel ons dus maar alles als het kan.
1: Ja, nou, alles is wel heel veel, want daar zitten we een hele tijd. Maar om even te zeggen, de film van de maand juni bestaat eigenlijk uit twee films die niets met elkaar te maken hebben, behalve dat ze alle twee over Aalsmeer gaan. De eerste film is van VNZ naar Forum BV. VNZ was een wollenbedrijf in Limmen die in de jaren 50 naar Aalsmeer is gegaan. En die meneer, die eigenaar, dat was Henk Voren, heeft een hele mooie film gemaakt van zeg maar van tot de jaren 50 tot aan jaren 70 over Aalsmeer. En daarin zien we dus allerlei beelden die erop kunnen. Het begint dus in Limmen met de bloembollenvelden en de bloemmozaïeken, waar Limmen onbekend staan. Vervolgens zien we de activiteiten van Voren BV in de CV in Bloemlust. Er zit opname van kwekerij Bloemfontein uit 1959 aan de Aalsmeerweg. Dat is de kwekerij van Boomhouw en Harting. En die waren naast kweker ook nog, hadden die een fabriekje in permaniet, waarmee ze de ramen dus waterdicht maakten op de kassen.
0: En wat kweekten ze?
1: Nou, in de film zie je anjers en orchideeën en later gerbera's. En later zijn ze ook nog in de orchideeën gegaan. Dat is zo even uit mijn hoofd.
0: En de man zelf? Wat kweekte die?
1: Voren?
0: Ja.
1: Exporteur, hè?
0: Oh, exporteur.
1: Hij is vader had een bloemenexport en die is in de bloemen gegaan.
0: Oh, oké.
1: Om, ja, daar zal hij een reden voor gehad.
0: En exporteur was hier dus in principe van origine?
1: Ja, ja, van zelden. Ze waren bollenexporteur en zijn nu bloemenexporteur geworden. En daar zie je dus eigenlijk je hele wording. Mooie opname van uit de jaren 50. Bloemencorso nog helemaal over de provinciale weg. Die werd toen helemaal afgezet. En dan reden het dus op die provinciale weg. En allemaal films in kleur. Dus dat is best
0: gouden tijden.
1: Ja, ja. Dat nou, moet je nu maar eens omkomen.
0: Ja, hè? Precies.
1: En nou, beelden van zijn woonhuizen. Maar ook de winter van 62, 63. En de verhuizing naar de box aan de VBA en dat soort dingen. Dus al veel, heel veel Aalsmisse beelden. En mensen in het tijdvak van zeg maar jaren 50 tot en met 70. Dus dat is mooi. De tweede film is De Brand bij Epiphanes aan de Oosteinderweg. Dat is geweest op 8 maart 2000. Die film hebben we gehad van Jaap Romeijn. Die reed daar 's morgens om 4 uur plotseling langs dat die brand begon. Die is uitgestapt met zijn filmcamera en heeft dus dat hele gebeuren rond die brand opgenomen.
0: Oh, dat heb ik nooit gehoord.
1: Ja, een gigantisch uitslaande brand.
0: Ja, ja, dat weet ik nog wel.
1: Dat kan je gerust zeggen. De brandweer Aalsmeer is begonnen. Uiteindelijk Amsterdam, Uithoorn, Amstelveen, Hoofddorp kwamen er allemaal bij. En uiteindelijk is ook de brandweer van Schiphol nog gekomen met een crash tender, omdat ze het met water niet uitkregen. Hebben ze zo'n, schuimblusser.
0: Ja.
1: Heeft uiteindelijk gewoon eigenlijk de brand afgesloten waardoor die uitging.
0: Is dat alweer 25 jaar geleden?
1: 26.
0: 26 jaar.
1: Ja, ja.
0: Ongelooflijk.
1: En dat ze, nou, je ziet daarin opnames met interview met de heer Hofscholte, toenmalige burgemeester.
0: Ja.
1: De brandweercommandant. En nou, dat was best wel een rampvol formaat toen de tijd.
0: Ja, absoluut.
1: Ook, dat klinkt raar. De filmbeelden zijn mooi. Het onderwerp niet.
0: Nee, dat klopt, hè. Dat klopt.
1: Ja.
0: Overigens is alles weer herbouwd, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat zeker. Dus het bedrijf was toen net een jaar geopend. Was
0: ja,
1: helemaal vernieuwd,
0: was
1: een jaar geopend en brandde weer helemaal af. En,
0: ja.
1: Nou ja, moet je niet voorstellen wat dat als eigenaar. Die loopt er wel een tijdje mee, hoor.
0: Ja, dat moet vreselijk geweest zijn, ja.
1: Goed, nou, de film duurt met elkaar 33 minuten. Dick heeft hem weer opgenomen in ons archief. En wanneer is hij te zien? Hij is op vrijdag 12 juni om 11 uur 's morgens. En op zaterdag 13 juni om 1 uur 's middag te zien op TV Aalsmeer. En die TV Aalsmeer die kun je zien op kanaal 12 van Delta. En op KPN, XS4All Telvoort op kanaal 1389. En hij is natuurlijk te zien de hele maand op de website van Oud Aalsmeer.
0: En op de tribune.
1: Ja, ook dat. En dat is op 21 juni om 3 uur 's middags. En daar krijg je als extra film nog bij de film van Bloemenveilingen 100 jaar.
0: En die de al met al uurtje?
1: Ja, nou, deze is 33 en die Bloemenveiling film is 40 minuten.
0: Okay,
1: en er zit een pauze bij. En die pauzes hebben wel eens de neiging wat op te lekken. Want het wordt wel, op te rekken, want het wordt wel erg gezellig.
0: Nou, maar dat is ook een van de doelstellingen, toch?
1: Nou, ik denk het wel. Ik bedoel, je ziet daar een vaste groep komen. En per thema weer anders doen met spoorwegen. Waar allemaal mensen die treinen keken. Vorige maand uit Oost veel mensen. Vanwege het thema Oosterbad. Dus half om zo'n beetje. En dan is het toch de tribune.
0: Het heeft dus wel iets te maken met het thema, hè, waar het over gaat.
1: Ja, dan zie je ook duidelijk andere mensen.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Kijk, we kunnen het bij ons, wij meten hoeveel er kijken. Maar we weten niet wie er kijken.
0: Nee.
1: We kunnen kijken. Wordt er een kwart gekeken, de helft, drie kwart of helemaal. Dat kun je zien. Maar we weten niet wie. En dat zie je op de tribune wel.
0: Ja.
1: En dan heb je een idee. Ja, dus het ligt wel degelijk ook aan interesses.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Dat was hem voor deze keer.
1: Ja, ik zou niet weten wat ik er nog aan toe moest voegen.
0: Nou, dus je moet gewoon gaan kijken. Klaar.
1: Nou, dat denk ik ook. Dat geeft veel meer indruk als een verhaal.
0: Zo is het. Dan gaan wij naar het volgende nummer toe. Take it or leave it. Ja, een heleboel ouderen zullen dit kennen. Want de Searchers hebben dat gezongen. Maar ik kwam er op een gegeven moment achter dat het nummer geschreven werd door Mick Jagger en Keith Richards. Jawel, Rolling Stones. En dat nummer, dat hoor je eigenlijk bijna nooit op de radio van de Rolling Stones. En ik heb het eens nagezocht, ook live hebben zij dat heel weinig gebracht. En toen dacht ik, ach weet je wat, mooi om dat eens een keertje te laten horen. Een bekend nummer, geschreven door bekende mensen, door de Rolling Stones. En nu een keertje uitgevoerd door de Rolling Stones. Take it or leave it.

0: Ja, en dat is dan met deze soort nummers. Dan duren ze nauwelijks 2 minuten. Dat hoorde er ook een beetje bij in die tijd. Dat gewoon klaar. Maar we gaan verder met een nummer van de Bengals. Nee. We gaan eerst naar de leerlingen van het Alkwin College luisteren. Groep 1. Ja, en zij gaan ons het een en ander vertellen over de geschiedenis van Aalsmeer. Waar vooral water een heel belangrijke rol heeft gespeeld.
1: De gemeente Aalsmeer bestaat voor het grootste deel uit water. En dat komt vooral door de aanwezigheid van de Westeinder plassen. Het woord plassen verraadt al iets. Namelijk dat het door ingrijpen van de mens is ontstaan.
2: Onze taal kent namelijk verschillende woorden voor wateroppervlakte. Zo is er het woord meer en dat betekent dat het door de natuur is ontstaan. Honderden jaren geleden lag ten westen van Aalsmeer een groot meer. Dat was het Haarlemmermeer. Een meer dat bij stormen wel een binnenzee leek.
3: Steeds meer land werd weggeslagen door dat water, dat de bijnaam Waterwolf kreeg. Aalsmeerse handelaren lieten heel veel van de veengrond in Aalsmeer weggraven, lieten het in blokken op eilanden drogen, verhandelden de turf die daarna ontstond, met name naar Amsterdam.
4: Daar gebruikten ze de turf om huizen te verwarmen, maar ook in de scheepsbouw en bierbrouwerijen. Door dat uitgraven ontstonden bij Aalsmeer steeds lagere stukken grond, die langzaam volliepen met water. Uiteindelijk brak het in het zuiden het Haarlemmermeer door het gebied en ontstonden rond 1725 de Westeinderplassen. Er is ooit geopperd om het gebied weer droog te malen, maar gelukkig is dat niet gebeurd en geniet men nu van watersport. En er is zelfs een strand aangelegd. Als het mooi weer is, dan weten veel mensen dat je daar heerlijk kunt zitten, zwemmen en spelen. Het is altijd een druk en bezocht gebied.
0: Ja. En de jongens die zitten vast gekluisterd aan de radio om hun eigen stem een keertje te horen op de radio. En ik kan je vertellen, dat is heel vreemd. Ik heb daar zelf ook vreselijk aan moeten wennen destijds. Was dat mijn stem? Ben ik dat? Horen ze mij zo? Ja, zo horen ze jou. En het feit dat je moet oplezen en dan eigenlijk niet te veel zeggen of stotteren, maar lezen, rustig aan en elkaar opvolgen, dat valt allemaal nog niet zo mee. Maar het is wel altijd heel leuk om te oefenen. Wij gaan naar een volgende nummer en dat is een nummer van de Bengals uit 1988. En dat gaat over een liefde die nooit meer voorbij gaat. De eeuwige vlam die nooit dooft. En de zangeres van de Bengals, die heeft in een interview gezegd dat ze het nummer naakt heeft opgenomen. En dat deed ze in navolging van Olivia Newton-John, die dat ook eens deed. Hoe dan ook, het werd wereldwijd een geweldige hit. Dat Eternal Flame van de Bengals.

0: Ja, dat waren de Bengals uit 1988 met Eternal Flame. Ja, dan gaan we naar groep 2 van het Alcuin College. En die groep die gaat vertellen over de geraniummarkt. Ja, die geraniummarkt die altijd georganiseerd wordt een dag voor Moederdag. Ja, ik weet nog, niet zo lang geleden, het was mooi weer, drukte van belang. Er was namelijk ook nog een keertje een braderie in het dorp. De leerlingen van het Alcuin, die gaan het jullie vertellen.
1: De tweede zaterdag in mei is altijd een drukke dag in Asmeer. En dat heeft te maken met de tweede zondag in mei. Dan is het immers Moederdag. En om iedereen de kans te geven voor een redelijke prijs een bloemetje voor moeder op de kop te tikken, wordt er dus de zaterdag voor Moederdag een bloemenmarkt georganiseerd. Onder de naam Geraniummarkt.
2: En dat betekent niet dat je daar alleen geraniums kunt kopen. Want er is voor iedereen die van bloemen en planten houdt werkelijk van alles te koop.
3: Je zoekt een leuke klimplant om tegen de schuur te laten groeien of een leuk bloemstukje om op de tafel te zetten. Nou zeker weten dat jij op de geraniummarkt slaagt.
4: Je kon het even niet meenemen op de fiets. Nou, dan waren het er de Kika-coureurs die de aankopen tegen een kleine vergoeding thuis afleverden. En dat was natuurlijk voor het goede doel, de strijd tegen kinderkanker. Dit jaar was het extra gezellig in het dorp, want er was ook een braderie in het centrum.
5: In wel 3 straten stonden allerlei kramen opgesteld, waar je ook een cadeautje uit zou kunnen zoeken. En niet alleen voor moeder, er was werkelijk van alles te koop. En had je trek om iets te eten, dan kon je op de braderie ook best iets vinden.
6: Het is natuurlijk altijd leuk als ook het weer een beetje meehelpt. En dat was dit jaar ook het geval. Er was werkelijk weinig te klagen en ongetwijfeld staat volgend jaar, de tweede zaterdag in mei, weer in het teken van Moederdag op de Geraniummarkt.

goed. Het werd een tweede plaats. Destijds achter winnaar Luxemburg. En dat was Jean-Claude Pascal met Nous les Amoureux. Wij verliefden. En dat was dan weer in tegenstelling met Are You Sure van de Allisons. Die overigens op alle lijsten goed scoorde, hoor. We gaan hem nog eens horen.

0: Ja, ja, ja. Are you sure? En dan, ja, 1, 2 hebben we gehad. Laatste groep van het Alcuin, groep 3. En zij melden het nieuws dat het fort bij Kudelsnaert verkocht gaat worden. Ja, en daar ben ik zelf best heel nieuwsgierig naar, moet ik zeggen, hoor. Luister maar.
1: Met grote letters stond het in de plaatselijke krant. Fort Kudelsnaert in de verkoop. Als je vanuit Aalsmeer naar Kudelsnaert rijdt, dan kom je na de watertoren een fort tegen. Het Fort Kudelsnaert. Dat werd gebouwd in 1906. Het maakt deel uit van 46 forten die in een kring rond Amsterdam zijn gebouwd om de hoofdstad te beschermen tegen invallen van een eventuele vijand.
2: En die forten waren eigenlijk niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste was namelijk dat rond Amsterdam alles onder water gezet kon worden tot een diepte van ongeveer een halve meter. In de kring waren er overal sluisjes en dijkjes verborgen zodat de vijand niet kon zien hoe dat onder water zetten kon gebeuren.
3: Verdedigen door middel van water was in de geschiedenis al eerder gebeurd. Denk maar eens aan een gracht om een kasteel of om een middeleeuwse stad. En aan het rampjaar in onze geschiedenis. Dat was 1672. Toen viel Frankrijk ons gebied aan. Zij kwamen met een leger van 130.000 militairen.
4: Toen liet stadshouder Willem V een strook van Naarden tot de Biesbos onder water lopen. En tot schrik van de Fransen konden zij niet verder. We noemen dat een waterlinie. De linie werd in de 19e eeuw verbeterd en er kwam een tweede linie om Amsterdam. Dat is dus de linie waartoe het Fort Kudelsnaert behoort.
5: Waarschijnlijk heeft het geholpen, want Duitsland is in de Eerste Wereldoorlog Nederland niet binnengevallen. Maar toen de vliegtuigen kwamen, was het natuurlijk afgelopen met de waterlinie. En nu staat het Fort Kudelsnaert dus te koop. Wij zijn erg benieuwd wie het fort zou willen kopen. En we willen dat je het kunt blijven bezoeken om iets van de geschiedenis te bewaren.
0: Ja, dat hoop ik dan natuurlijk ook, dat laatste zinnetje, om iets van de geschiedenis te bewaren. Dat klopt. Dat waren de leerlingen van het Alcuin College van deze maand. Altijd leuk. Natuurlijk vandaag ook een nummer dat Marian uitzocht. En dat wordt Neusa met Djarfogoi. Ja, en die Neusa, dat is een bekende zangeres, afkomstig uit Kaapverdië. En dan vooral de traditionele muziek van het eiland Fogo. En het eiland, daar komt haar moeder.

namelijk vandaan. En dat is dan ook het nummer waar vandaag wat bezongen wordt door haar. We gaan er naar luisteren met vrolijke, zonnige klanken.

Ja, ja, ja, dat waren die lekkere zonnige klanken die door je radio komen. En dat is altijd Marjan die dat regelt. Trouwe luisteraar Bert, daar kreeg ik weer een nieuw lijstje van. En dat lijstje, daar draai ik graag een nummer van L. Green. Let's Stay Together. En dat is een nummer uit 1972, komt van het album dat dezelfde naam droeg. Let's Stay Together. 16 weken bleef dat nummertje aan de top staan in Amerika. En het muziekblad Rolling Stone, die zette dat op een hoge plek hoor. 60 op de lijst van 500 beste songs aller tijden. En het nummer werd overigens ook nog meermaal gecoverd hoor. En de bekendste daarvan was wel de uitvoering van Tina Turner. Maar nu dus L. Green met zijn nummer Let's Stay Together.

0: Let's Stay Together. Ja, Al Green. En in het begin zei ik het al, ik heb ook een praatje gemaakt van de week met Madelief. En daar gaan we luisteren naar allerlei culturele ideeën die zij in haar hoofd had en waar gaat maken. Madelief.
1: Nou, zoals gebruikelijk en altijd het begin van de maand, dan zit ik met mevrouw Spiekerman. En hij zit van afdeling cultuur. En die gaat ons allemaal vertellen wat er zoal te doen is op het gebied van cultuur.
2: Zeker. Ik zal beginnen met een project dat wij op dit moment aan het draaien zijn. Dat heet Plankje Vol Meesterwerken. En dat is een community art project voor het Flower Festival, wat 26 tot en met 28 juni plaats gaat vinden. En daarvoor hebben wij allemaal pakketjes gemaakt van A3 formaat. Krijg je een houten plankje en we hebben 9 verschillende soorten kunstwerken waar je uit kan kiezen. En die mag je dan op je plankje plakken en daarnaast krijg je ook versiersel zoals denk aan servetten of leer of knopen. Maar je mag ook je eigen materiaal gebruiken en daarmee mag je dus dat plankje helemaal versieren. Het is een project voor zowel jong als oud. Iedereen mag meedoen. En de pakketjes zijn op te halen bij het cultuurpunt. Mocht je daar interesse in hebben, dan kan je mailen naar mspiekerman@cultuur.alsmeer.nl. Er zitten geen kosten aan. Het is helemaal vrijblijvend en gratis. Het enige is wel dat we de pakketjes uiterlijk 17 juni of 22 juni in de ochtend terug willen hebben.
1: Ja, Madelief. Het was natuurlijk Madelief, hè. En Madelief, ik heb toch nog één vraag. Ik heb die pakketjes heb ik dus net gezien. En het leek me werkelijk heel erg leuk. Want je kan je fantasie laten gaan, maar je krijgt alvast een voorzetje.
2: Ja, zeker.
1: En ik denk dat het handig is dat je een voorzetje krijgt. En dat je dan vanzelf wel denkt van, oh, daar kan ik wel wat mee. En dan is mijn vraag, je hebt het allemaal netjes klaargezet. Het staat hier al klaar. En mag je dan gaan zoeken van welk plankje vind ik leuk?
2: Ja, zeker. Je mag kiezen uit, want het zijn een soort van verschillende technieken. Sommige is alleen een silhouet wat je op hoeft te plakken. Maar andere, bijvoorbeeld een mondriaan. Dan mag je met allemaal verschillende vierkantjes zelf gaan puzzelen wat je mooi vindt. Dus dat is meer echt een puzzel kunstwerkje. En bijvoorbeeld een Mona Lisa, wat een silhouet is. Of de zonnebloemen van Van Gogh. Dat is meer echt een versier projectje.
1: Ja, ja, nu snap ik het. En ik moet je zeggen, het lijkt me alleen al leuk om te gaan uitzoeken wat zal ik eens gaan doen. Want je krijgt eigenlijk al een voorzetje.
2: Ja, maar voel je ook vrij om de materialen die in jouw pakketje zitten niet te gebruiken, maar je eigen materiaal of je eigen wat jij leuk vindt.
1: Maar er is vast over nagedacht wat er in dat pakketje zit.
2: Ja, het zijn gewoon allemaal verschillende dingen zoals ik al zei. Servetten, knopen, glitters, leer, vilt, van alles.
1: Leuk.
2: Ja.
1: We gaan verder.
2: Ja, daarnaast is volgende week woensdag voor de kinderen, dat is 10 juni, weer een nationale buitenspeeldag. Dat doen wij dit jaar in de Bloemhof, of bij de Bloemhof in Alsmeer-Oost. En dat is van 1 uur tot 4:30. En dat is gewoon een gratis evenement, hoef je niet voor aan te melden. Kom gewoon lekker langs, lekker buitenspelen.
1: In Alsmeer-Oost.
2: In Alsmeer-Oost, ja. Bij de Bloemhof.
1: Ja. En wat voor leeftijd gok je op?
2: Ongeveer basisschool, dus van 4 tot 12.
1: Ja, ja. En als je 4 hebt, moet je je moeder wel even meenemen.
2: Ja, zeker. Ouders zijn ook van harte welkom. En er zijn verschillende dingen, zoals rolstoel, basketbal. Maar je kan bij mij ook lekker komen stoepkrijten met verf. Dus er is genoeg te doen.
1: Oké, okay. Je bent er zelf ook, begrijp ik.
2: Ja, zeker.
1: Leuk.
2: Ja, we zijn ook een beetje een cultureel
1: Oké. We gaan verder.
2: Dan hebben we Kick-Ass. Dat had ik voor de mensen die vorige maand hadden geluisterd ook al kort verteld. Dat is een subsidie waarin je bij ons een budget van minimaal €100 en maximaal €1000 kan aanvragen voor een sociaal, cultureel, creatief of verbindend project binnen de gemeente. En denk je, oh, dat is interessant, ik wil daar meer over weten. Dan kan je woensdag 17 juni tussen 1 uur en 4 uur bij ons van het Cultuurpunt in de Oude Veiling, tweede verdieping, langskomen voor het inloopspreekuur. En dan kan ik je er meer over vertellen, of dan kunnen we samen kijken of jouw idee in aanmerking komt voor de subsidie.
1: Ja, je hoeft je daar niet van tevoren voor op te geven, je kan gewoon komen.
2: Ja, dus het is gewoon een inloop.
1: Oké. Okay.
2: En als laatste wou ik nog het Hapjesfestival in Kudelstaart aanhalen. Dat is zaterdag 27 juni van 1 tot 4 uur. En daar kan je allemaal lekkere hapjes uit verschillende culturen proeven. En wij zijn daar ook aanwezig met een leuke creatieve activiteit. Dus er is ook een cupcake workshop en nog een creatieve workshop georganiseerd door ons.
1: En die mensen die die hapjes gemaakt hebben, die zijn er dan ook?
2: Dat denk ik wel. Het is een project wat ik niet draai. Wij sluiten alleen aan met een creatieve opdracht. Maar als je meer informatie wilt hebben, dan kan je contact opnemen met info@inkudelstaart.nl.
1: Info?
2: Inkudelstaart.nl.
1: Oké. Nou, het klinkt heel leuk.
2: Ja, en dat is het eigenlijk voor deze maand.
1: Oké, en dan gaan we heel langzaam naar de vakantie toe.
2: Ja, oh, wel goed om dat even te benoemen. De inschrijvingen voor Cultuurchaos. Dus het project waarin je verschillende kinderen verschillende laagdrempelige creatieve workshops kunnen doen in de vakantie. Die zijn geopend. Het Cultuurchaos gaat dit jaar plaatsvinden in de week van 6 tot en met 10 juli. En inschrijvingen gaat via alsmeeractief.nl.
1: Is goed dat je dat nog even herhaalt, want ik weet dat dat altijd heel druk bezocht is.
2: Ja, en het is nu echt net open, dus wees er snel bij. Want
1: voordat op een gegeven moment is het vol, hè?
2: Ja, alle workshops hebben een maximaal aantal, dus vol is vol.
1: Cultuurchaos. Oké. Nou, dan wens ik je nu alvast een prettige vakantie, want zo dichtbij zijn we al.
2: Ja, de volgende keer zit ik midden in cultuurchaos als we elkaar zien.
1: Dus. Ja, dat klopt. En dan nou ben je denk ik al een klein beetje weer aan het voorbereiden voor het volgende jaar.
2: Ja, zeker. Maar daar zal ik de volgende keer weer over vertellen.
1: Tegen die tijd gaan we dat zien.
2: Yes, helemaal goed. Dankjewel weer, Jan.
1: Ik dankjewel.
0: Ja, dat is altijd leuk, hè? Dat, voor de kinderen. En hoe uitgebreid of ze hier dingen voorbereiden. Juist voor die groep basisschoolleerlingen. Hartstikke leuk. En Madelief die staat er ook 100% achter. Geen Beatles-nummer deze week? Ja, natuurlijk. Het wordt een nummer uit het allereerste begin van de jaren 50. John Lennon schreef het. One After 909. En dat kwam terug. Helemaal bijna de laatste LP van ze, namelijk Let It Be. Daar zongen ze op het dak van het Apple-gebouw hun aller, ja, misschien wel hun allereerste nummer, geschreven door John Lennon, One After 909.

Ja, dat was nog eens een keertje een rocker uit de 50e jaren. Hè? Want John Lennon schreef dat toen een jaar of 16, 17 was. En kwam dus terecht op de LP Let It Be. Ja, dan gaan we alweer naar het laatste nummer toe. En dat is een nummer van Brian Hyland. Ja, wie kent hem nog, hè? En als je hem hoort, dan is het denk ik een heel hoog, oh ja, gehalte. Want waarschijnlijk alleen al bij de titel, hoor. Het titel is namelijk Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Een nummer uit 1960 en werkelijk overal succes. En ook in allerlei talen vertaald, hoor. In het Italiaans, Spaans, Bulgaars, Fins. Je kan het niet opnoemen, het is overal. Het gaat over een meisje dat in een kleedhokje haar nieuw gestippelde bikini bijna niet durft aan te trekken. En ze durft ook niet uit het kleedhokje te komen. En dat was tamelijk gewaagd, hoor, in die periode. Genoeg gepraat. Prettig weekend. Itsy Bitsy Teeny Weeny.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Een stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Ja, live zijn we hier vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling met de oude presentatoren, maar met de nieuwe aflevering van Aalsmeer Actueel. Goedemiddag Rinus, we zijn er weer. Hoe is het met je?
4: Goedemiddag.
3: Je bent nog bezig met alles aan elkaar te verbinden en klaar te zetten.
4: Nee, ik heb het allemaal al geregeld.
3: Ja, gaat het lekker?
4: Ja, eigenlijk wel.
3: Mooi zo. We zijn hier weer met Rinus van Ietersen achter de knoppen en ik ben Tjeerd Veninga. We hebben vind ik zelf altijd toch wel weer een hele interessante aantal gasten voor de boeg. Net is aangeschoven bij ons Erik van der Brun. Goedemiddag Erik.
5: Hele goedemiddag Tjeerd.
3: Ja, veel mensen kennen jou nog als ons wijkagent. En veel mensen zeggen dan meteen de fietsende wijkagent. Want daar ben je wel een beetje, ja, is een beetje je handelsmerk. Dat je altijd met de fiets zat.
5: Mijn handelsmerk, 15 jaar hier rondgefietst. Dus dat is de mensen wel opgevallen inderdaad.
3: Ja, je was heel zichtbaar eigenlijk. Was zeg ik, maar je bent nog 24 dagen nog in dienst.
5: Klopt.
3: Je hebt het heel lang gedaan. Hoe lang ben je eigenlijk politieagent geweest?
5: Ik ben in 1981 naar de opleidingsschool gegaan. Dus sinds die tijd.
3: Zo.
5: Dus 45 jaar.
3: 45 jaar, ja. Ja, je hebt ook net een boek geschreven. Daar gaan we het straks uitgebreid met je over hebben. Maar eerst even over jou. Hoe besloot je op een gegeven moment, ik word politieagent?
5: Ja, dat is eigenlijk wel een bijzonder verhaal. De meesten die gaan dat doen omdat ze een bepaalde missie hebben. Of ze willen dat al vanaf kinds af aan. Ze willen dat gewoon heel graag. En bij mij kwam het eigenlijk door een weddenschap.
3: Een weddenschap?
5: Ja, ik zat in militaire dienst in 1980. En ik had eigenlijk helemaal geen idee wat ik wilde gaan doen daarna. We sliepen met een aantal jongens op dezelfde kamer. En die hadden ook geen idee. En toen las je nog gewoon de papieren krant. En er stonden advertenties in dat je kon solliciteren bij de politie. En toen besloten we met z'n allen om te gaan solliciteren. En we deden wat geld in een pot. En wie er aangenomen zou worden, die kreeg het geld uit de pot. En we werden met 2 van de 12 werden we aangenomen. Dus toen ben ik maar naar die opleidingsschool gegaan. Ik denk, ik ga een jaar naar school. En ik krijg lekker elke maand betaald. En als ik mijn politiediploma op zak heb, dan zie ik wel weer verder. Nou ja, nu ben ik 45 jaar verder.
3: Zo snel gaat het, hè?
5: Zo snel gaat dat.
3: Ja, ja. Kennelijk nooit spijt gehad, anders was je wat anders gaan doen.
5: Nee, op een gegeven moment paste het echt als een jas. En het mooie is gewoon binnen de politie dat je zoveel kanten op kunt. Ik heb al een aantal dingen gedaan en als laatste natuurlijk wijkagent geweest. Tenminste, daarna ben ik nog wel iets anders gaan doen, maar het grootste gedeelte van mijn loopbaan ben ik wijkagent geweest. En nou, dat paste me echt als een goed zittende jas.
3: Ja, wat leuk. Ja, en je hebt dat in Amsterdam gedaan, in Aalsmeer.
5: Ja, klopt.
3: Vergeet ik nog gebieden?
5: Nee, ik ben begonnen in Amsterdam inderdaad. Ja. Gewoon in de noodhulp surveillance tot 1991. Toen ben ik mentor geworden van agenten die stage kwamen lopen. Dus die begeleid ik een half jaar in de praktijk. Ja. En toen dat stopte in 1995, ben ik wijkagent in Amsterdam geweest tot 2006. En toen ben ik verkast naar Aalsmeer.
3: Zo,
5: tot 2021. Ja.
3: En daar heb je heel wat kilometertjes rondgefietst.
5: Nou, dat kun je wel zeggen. En gevaren.
3: En was dat een bewuste keuze dat je ging fietsen?
5: Want ja.
3: Je had ook de auto kunnen nemen natuurlijk.
5: Ja, maar en dat is mijn persoonlijke mening. Ik vind dat een wijkagent voor zover het gebied toelaat gewoon op de fiets moet zitten. Want je bent enorm goed aanspreekbaar. En als wijkagent zie en hoor je veel meer. Je kan makkelijk even van je fiets afstappen en ergens naar binnen lopen. En je hoeft je auto niet te parkeren. Maar ook als mensen iets aan mij wilden vragen, dan hoefden ze me alleen maar even te roepen.
3: Ja.
5: En anders dan zagen ze een auto voorbij rijden met mij erin. En dachten, ik wil wat vragen. En dan was ik al voorbij.
3: Ja.
5: Dus het was echt voor mij een hele bewuste keuze om zo goed zichtbaar in de wijk te zijn.
3: Ja.
5: Door lekker te gaan fietsen.
3: Ja, en je sprak ook mensen aan. Mensen kenden je.
5: Zeker.
3: Dat hoor je natuurlijk ook wel vaker. Dat als je dat investeert in toegankelijkheid.
5: Ja, dan krijg je het ook gewoon terug.
3: Ja, dat heb je ook wel gemerkt.
5: Ja, zeker. Ja.
3: Hoe betaalt zich dat uit? In minder agressie of meer samenwerking? Of?
5: Ja, samenwerken. De drempel om op de politie af te stappen werd daardoor wat lager.
3: Ja.
5: Want zeker toen uit Aalsmeer het bureau wegging. Werd de drempel voor mensen toch hoger om even naar het bureau te gaan om iets te melden.
3: Ja.
5: Maar als ik door de wijk ging, ze zagen me, spreek me maar aan. En dan konden ze hun verhaal kwijt. En er waren ook een aantal mensen bij wie ik regelmatig even op de koffie ging. Daar weet jij een beetje alles van.
3: Bij mijn schoonvader in de kas. Helemaal aan het eind van de Uiterweg.
5: Gewoon regelmatig een aantal mensen. Ik noem dat dan sleutelfiguren.
3: Ja.
5: En dan ging ik gewoon even langs, even een uurtje op de koffie. En het was natuurlijk een hoop geouwe hoer. Maar ondertussen hoorde ik ook heel veel uit de buurt, wat daar speelde.
3: De nieuwtjes. En,
5: dat is gewoon een goede manier om een beetje op de hoogte te blijven. Wat leeft er? Wat speelt er? Is er een bepaalde onrust in een wijk? Op die manier heb je dat gewoon wat sneller in de gaten. En dan kun je daar ook op acteren.
3: Ja, wat goed zeg. Wat vond je nou het mooiste van het politievak? Als een jong iemand komt naar jou toe en die zegt, Erik, ik overweeg om bij de politie te gaan. Wat zeg je dan? Wat het mooiste? Wat vind je echt? Dat haal je alleen hier.
5: Ja, we hadden het voor de uitzending even over. Als je begint bij de politie, is het echt het allerleukste. Is gewoon boeven vangen.
3: Ja, boeven
5: vangen. Iedere agent wil dat gewoon. Het is gewoon kicken als je een melding krijgt van, ik noem maar wat, een inbraak of een straatroof of een overval. En het lukt je gewoon om die gasten te pakken.
3: Ja,
5: dat is gewoon superleuk.
3: Ja.
5: Daarna moet je wel je uren gaan zitten tikken. Maar het pakken van boeven is gewoon superleuk. En ik heb later gemerkt dat ik wijkagent zijn nog leuker vind. Omdat ik dan gewoon veel meer contact had met de mensen. Het is niet alleen pleistertjes plakken, maar ook gewoon even dat langere contact hebben.
3: Ja, ik las vanochtend, ze zijn wel weer actief in Aalsmeer, inbraken. En drie van de vier inbraken, die slaagt ook, heb ik gelezen. Ik kan me voorstellen dat het heel fijn is als je dan iemand kan oppakken en dat stopt.
5: Ja,
3: hè?
5: Absoluut. Want,
3: het geeft veel angst. En
5: het geeft heel veel onrust in de buurt, inderdaad, als ze dat horen.
3: Ja, god mooi. Dus boeven vangen vind je mooi, maar ook het contact met mensen.
5: Ja.
3: Ja, Als je nou eens terugkijkt op die 45 jaar politieagent, waar ben je beter in geworden? Wat je nog niet kunt als je eraan begint, zeg maar. Wat heb je geleerd? Wat je zou zeggen, als ik nou nog mentor zou worden, zou ik jonge politieagenten de volgende dingen mee willen geven?
5: Ja, echt goed oog hebben voor de mensen. Ja. Luisteren. Want luisteren is een echt... Ik zeg wel eens, boeven vangen is een groot deel van je vak. Maar luisteren is het misschien wel het allergrootste deel. Even goed luisteren naar mensen. Wat hebben ze te vertellen? En dan daar gewoon op reageren. Maar echt oor hebben voor de mensen die tegenover je zitten. Ook als je een aangifte aan het opnemen bent. Ook al is het een simpele aangifte. Neem even de tijd voor mensen. Ja, dat dus gewoon. Dus heb echt oog en oor voor degene die tegenover je zit.
3: Ja, ja, ja. Want uiteindelijk had je best een groot publiek. Sorry, een groot gebied. Hè?
4: Nou, een groot publiek ook.
3: Groot publiek ook.
4: Ja, echt wel.
3: Maar een groot publiek in een hele rare vorm. Als je bedenkt, ja, hoe als meer... was het ook Kudelstaart?
5: Nee, ik had alleen het oude dorp. In het begin nog Stolmeer erbij. Maar dat op een gegeven moment kwamen we er wel achter dat gewoon echt veel te groot was. Veel te veel inwoners. Ja. Bij elkaar. En toen is het gebied in tweeën gedeeld. Toen had ik het oude dorp nog en de Westeinde.
3: Ja. Waren er ook dingen waarvan je dacht, dit verandert toch verdorie nooit, zeg. Dat is de zoveelste keer dat iemand oppakken of de zoveelste keer dat dit gebeurt.
5: Ja, natuurlijk heb je wel de draaideurcriminelen die...
3: Draaideurcriminelen.
5: Ja, die gewoon hun leven niet meer op orde krijgen. En ja, dat is dan zo.
3: Ja.
5: En dat wil niet zeggen dat ik ze dan maar laat gaan. Je blijft ze natuurlijk gewoon oppakken.
3: Ja.
5: Maar ik heb daar toch verder geen invloed op hoe het traject verder met zo iemand gaat.
3: Dus, nee.
5: Ja, sommige mensen veranderen inderdaad nooit.
3: Nee, en die zullen ook wel reden hebben dat ze zover zijn. Maar ja, je moet wel laconiek in het vak staan. Anders zou je ervan verzuren. Hè?
5: Dan moet je dit niet gaan doen. Als je daar niet tegen kunt dat dit soort dingen gebeuren. Nou, dan moet je snel wat anders gaan doen.
3: Ja. Ja. Waren er ook grote veranderingen tijdens... Ja, moet haast wel als je het 45 jaar hebt gedaan.
5: Ja, heel veel reorganisaties meegemaakt. Ja. Kijk maar eens op ICT-gebied.
3: Ja.
5: En toen ik 45 jaar geleden begon, toen hadden we nog een typemachine.
3: Ja.
5: En daar tikte je proces-verbaal op.
3: Ach,
5: en dan werd het tegen het licht gehouden door je groepsbrigadier om te kijken of je niet te veel fouten had gemaakt. En die had verbeterd met Typex. En daarna kwam langzaam de computer erin. En als je nu kijkt wat er allemaal op ICT-gebied mogelijk is, dat je gewoon met je diensttelefoon kun je echt alles doen. Je kan bonnen uitschrijven, complete dagrapporten maken. Nou, je hebt gewoon je kantoor bij je.
3: Ja.
5: Dus dat is wel de grootste verandering geweest. Ja.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat we nog maar een fractie verwijderd zijn van de fase dat je bodycamera alles opneemt en ook het geluid en het procesverbaal eigenlijk voor je schrijft met beeld erbij.
5: Ja, het zou zomaar kunnen.
3: Technisch is het dan mogelijk. Ja, ja. Ja. Ongelofelijke veranderingen. Heb jij het wel eens overwogen, Rinus, om bij de politie te gaan? Volgende vraag.
4: Nee, joh, luister. Ik vind het sowieso een heel mooi beroep. Laten we daar even mee. Want ja, ik, toevallig ken ik iemand die dat ook gedaan heeft. Die is bij de politie gegaan. En ja, daar heb ik zo'n positieve verandering in gezien. In die dame. Dat is ongelooflijk. Of ik het zelf wil, weet ik niet. Ik ben natuurlijk best wel een klein beetje een... Nou, qua jongen wil ik niet zeggen, maar ja, eigenlijk ook wel. Ja, voor mij is niks.
3: Nee, jongen binnen de regels. Hè, want,
4: ja, weet je, het hele kleine beetje net buiten de lijntjes kleuren. Ja, dat is natuurlijk het mooiste wat er is.
3: Ja.
4: Althans, vind ik. En ja, dan moet je niet bij de politie gaan, want dan kan je niet buiten de lijntjes kleuren. Dat mag absoluut niet.
3: Nee, is dat zo? Jullie moeten allemaal natuurlijk van onbesproken gedrag zijn.
5: Ja. Maar je leest ook wel eens dat het fout gaat. Dus er zijn natuurlijk ook gewoon mensen.
3: Ja.
5: En er kunnen dingen in je leven gebeuren waardoor het allemaal even niet zo goed gaat. En dan kun je wel eens, wat Rina zegt, buiten de lijntjes kleuren. Ook al zit je bij de politie. En het is natuurlijk niet de bedoeling, maar ja, Ja. Dan lees je toch regelmatig in de krant dat het wel gebeurt.
3: Nou, dat er dingen gebeuren in je leven, daar gaan we het zeker zo over hebben. Ja. Het is ook hoe je ermee omgaat. En daar gaan we het ook over hebben. En ik denk dat we heel eventjes een muziekje pakken, Rinus.
4: Ja, ik moest...
3: Heb je iets passends?
4: Ja, dat sowieso.
3: Ja, ja.
4: Ik bedoel, het is een grote liefhebber van fietsen.
3: Ja, ah, oh ja.
4: Wie zijn dat nog meer?
3: Ja, Queen. Ja, ja.
4: Dat bedoel ik.
3: Niet missen.

0: En weer een boef gevangen.
1: Ja, ja. Een hele optocht was dat met minimaal geklede mensen.
0: Ja, dat, ja op zich. Hè? Ja, ik vond geen verkeerde clip, maar.
1: Nee. Het is dus echt een fenomeen, Rien. Dus, ja. Ik heb ze wel een paar keer gezien, die bicycle races. In dat hele preuts Amerika. Dat er dan één keer in het jaar gewoon een heel peloton met fietsers klaar staat. Volledig ongekleed. Alleen wat je op die foto's anders zag dan daar, is dat mensen zich wel met verf beschilderen.
0: Ja, precies.
1: En dan maken ze een bicycle race.
0: Maar hoe deden ze dat met die politieagenten daar?
1: Nou, die houden daar meer de orde. Ja. die zijn ook absoluut niet uit een tent te lokken.
2: En die komen niet uit hun auto daar, denk ik.
1: Nee. Nou, die rijden altijd alleen rond. Ja. En dat is natuurlijk heel ander werk. Ja, we zijn hier nog steeds met Erik van der Brun, de fietsende politieagent, of de wijkagent van Aalsmeer. 45 jaar in het vak, nog 24 dagen. Hij telt af met gemengde gevoelens, denk ik.
2: Ja, nou, het is ook gewoon goed geweest na 45 jaar. Is, ja. Ja, prima.
1: Ja. Ja. Ja, want je hebt ook een boek geschreven. En ja, dat is ook een van de redenen dat we je hebben uitgenodigd. Het boek heet Stilte in de Storm. Normaal gesproken is het stilte voor de storm. Je hebt heel bewust, denk ik, gekozen voor stilte in de storm. Van waar de titel?
2: De titel heeft te maken met mijn geloof.
1: Ja.
2: Ik ben christen. En de stormen in mijn leven, als ik daarin zat, dan zochten wij altijd God in de storm. En dan vonden we hem ook. En hij gaf ons de rust die we nodig hadden in die storm. En ik heb het ook aan het begin van het boek geschreven. Ik heb een keer een foto gezien van een orkaan. En die was vanuit de ruimte genomen. En dan zie je echt zo'n waanzinnig grote orkaan. Maar middenin zie je een zwarte plek. En dat is het oog van de storm. En daar is het gewoon echt windstil.
1: Ja.
2: En dat trof mij zo.
1: Bijzonder,
2: omdat ik in alle stormen in ons leven inderdaad die windstilte ook vond die ik nodig had. Of die wij nodig hadden. En die vond ik bij God. Dus ja, vandaar deze titel.
1: Nou, dat vind ik wel bijzonder. Want ja, het boek is nog geen 160 pagina's dik of dun. Het is maar net hoe je het ziet. Maar er staat wel heel veel in. En het is echt een heel bewogen leven. En dat je dan met alles wat je beschrijft, dat je het meegemaakt. Dat je juist je geloof vindt en je er steeds meer aan vasthoudt. Dat was ook heel logisch geweest als je het had losgelaten. Hè, met al die tegenslag.
2: Ja, voor mij niet.
1: Nee?
2: Nee, nou, en ik heb het geloof niet vastgehouden. God heeft mij vastgehouden.
1: Ah, oké. Okay. Ja, want het staat ook in het boek, dus we kunnen erover praten. Je hebt van alles meegemaakt. Je broer die op een gegeven moment uit het leven is gestapt. Hè?
2: Ja, broer, en hij was ook nog collega van mij, dus dat maakte het wel dubbel.
1: Oh, jullie zaten samen bij de politie toen?
2: Ja, hij was 2,5 jaar of 2 jaar voor mij bij de politie gegaan. Dus we werkten allebei bij de eenheid Amsterdam. Niet op hetzelfde bureau, maar wel binnen dezelfde eenheid. Ach, dus dat maakt ook het verlies wel dubbel. Nou, ik heb er ook over geschreven dat het ook echt voelde als een dubbel verlies. Ik verloor niet alleen mijn broer als broer, maar ook mijn broer als collega.
1: Ja, want je werd ook nog aan jou gevraagd om zijn kluisje leeg te halen. Hè?
2: Ja, klopt inderdaad.
1: Onvoorstelbaar. Ja.
2: Ja, dat was wel echt een heel heftig moment. Dan sta ik voor zijn kledingkast. Ik doe hem open en ik weet dat hij de laatste is geweest die hem dicht heeft gedaan.
1: Ja.
2: Voordat hij uit het leven stapte. En ja, dan ga ik in zijn spullen zitten kijken en die uit het kastje halen. Dat vond ik wel echt een heel heftig moment.
1: Ja, ik ken natuurlijk het politievak alleen voornamelijk uit films en televisie. Maar je ziet altijd wel die scènes bij die kledingkasten. En dat wordt ook altijd neergezet als een moment van even rust. Hè? Want je hebt van alles meegemaakt. Ja. Mensen op hun slechtst gezien. En dan kom je bij die kledingkast. En dat is ook de switch naar je normale leven, zeg maar.
2: Of ja, klopt. Ja, want ik liet ook altijd mijn spullen gewoon op het bureau. En het lukte niet altijd. Maar ik probeerde dan wel, als ik mijn kledingkast dicht deed, om dan het werk ook daar te laten.
1: Ja.
2: En dat kan niet altijd als je hele heftige dingen meemaakt. Maar het was wel eens een soort symbolische actie van hup, sleutel omdraaien en laat het werk maar op het werk.
1: Ja, konden je collega's er mee omgaan? Of was er ook al onbegrip? Hè? Want je
2: maakt alles mee. Ja. Nou, dat had ik zelf ook, die emotie. Allereerst gewoon boos. Ik was super boos op hem. Van, maar ja, hoe kun je dit doen?
1: Ja.
2: Vrouw, 2 jonge kinderen. Dus de, ja, die emotie heb ik ook gehad. En verdriet. En nou, noem het allemaal maar op. Maar in de loop van de jaren ben ik me een beetje... heb ik geprobeerd om me in zijn hoofd in te gaan leven. En ontdekte ik nou, waarom hij dit gedaan heeft. En snap ik ook waarom hij dat gedaan heeft. Het wil niet zeggen dat ik het dan goedkeur of zo. Maar ik snap het wel.
1: Ja?
2: Ja. Dus het was een lange zoektocht. Maar ik ben er voor mezelf wel uitgekomen, ja.
1: Ja, dat is wel bijzonder. Want ik vind het vaak hoor je ook wel dat het eigenlijk niet te begrijpen is. Tenzij je zelf bijvoorbeeld depressief bent.
2: Ja.
1: Want je kunt de meest afschuwelijke dingen meemaken. En de een ziet dat als een aanleiding om eruit te stappen. En de andere sowieso niet. En soms dan denk je iemand is depressief. Maakt slechte dingen mee. Maar juist dan gaat het eigenlijk relatief goed. Het is dus heel moeilijk echt te begrijpen.
2: Je kan het bijna niet begrijpen. Maar ik denk dat ik er wel heel dicht tegenaan zat. Ja. Dat ik snapte waarom hij dacht dat het beste was om dit te doen.
1: Ja, ja, uiteindelijk... moet je aanvaarden dat het net zo erg is als een zichtbare ziekte. Hè?
2: Ja, absoluut. Nou, misschien nog wel erger.
1: Ja, denk het ook. Ja,
2: ja.
1: Ja, alleen het onbegrip krijg je natuurlijk ook. Je zit met al die collega's. Je komt er niet uit.
2: Nee, en die
1: jonge kerels.
2: En die snapten het ook niet. En ook wat ik zelf ook had. Van, heb ik iets gemist? Heb ik signalen gemist? Maar dat hadden zijn collega's ook. Er zijn collega's die het gewoon met hem gewerkt hebben. Tot hij wegging van het bureau. En op weg van bureau naar huis heeft hij zich op een bouwterrein door zijn hoofd geschoten.
1: Ja.
2: Maar collega's die echt tot 5 minuten voordat hij van het bureau wegging nog met hem gewerkt hebben.
1: Ja.
2: En gewoon niks gemerkt.
1: Maar het dus, was een brief in zijn binnenzak, dus hij wist wat hij ging doen.
2: Ja, ja. Ja, maar niemand, hij heeft echt aan niemand iets laten merken.
1: Het is onbegrijpelijk. Nee,
2: maar die vraag, die had ik en die hadden zij ook. Van, hebben we iets gemist? Ja. Hebben we signalen gemist? Nou, niet.
1: Nee.
2: Nee.
1: En zo heb je in je leven nog een aantal stormen meegemaakt?
2: Ja, behoorlijk wat. Ja. Inderdaad. Ja, ja.
1: En nu dacht je, ik ga er een boek over schrijven. Wat was je doel daarmee? Had je een doel? Wilde je het alleen voor jezelf?
2: Ja, in eerste instantie was het voor mezelf. Het was eind 2022. Ja, ik liep nog wel met een aantal dingen rond. Wat losse eindjes noem ik het altijd maar. Toen zei mijn vrouw een paar keer van... joh, misschien moet je gewoon eens voor jezelf even wat dingen gaan opschrijven.
1: Hmm.
2: Nou ja, je weet hoe dat gaat. Dat stel je dan weer uit. En,
1: had je alles wat geschreven?
2: Nee. Nou, één keer, ik had wel een keer een brief aan mijn broer geschreven. Omdat ik had zelf PTSS gekregen. Dus posttraumatisch stresssyndroom na het overlijden van mijn broer. Een half jaar daarna. En toen heb ik EMDR-therapie gehad van onze bedrijfspsycholoog. En die zei ook van, joh, schrijf ook eens een brief aan je broer.
1: Okay.
2: Dus dat was het enige wat ik tot dan toe geschreven had. Maar toen mijn vrouw het zei, nou ja, ik denk, oké, komt. Nou, uitstellen. En toen gingen we op vakantie naar Griekenland. En toen zei ik tegen haar, nou, ik neem gewoon een pen mee. Ik neem een schrift mee. En ik zie wel of ik iets ga schrijven. En toen zaten we in het vliegtuig. En op een gegeven moment pak ik het schrift en ik pak mijn pen. En mijn vrouw keek me zo eens aan. Die denkt, oh nou, hij gaat dus misschien wat kreten opschrijven of zo. Maar ik zette mijn pen neer en ik ben eigenlijk gewoon 2 weken niet meer gestopt met schrijven.
1: Zo, het was al helemaal gerijpt in je hoofd.
2: Ja, toen had ik 160 pagina's geschreven in 2 weken tijd.
1: Jo.
2: Ja, maar ja, toen bleef het nog liggen. Want het was eigenlijk voor mezelf en voor onze kinderen als een soort document. Van, hé, wat is er nou allemaal gebeurd? En wat heeft... wat is de rol van God daarin geweest?
1: Ja.
2: Dus het bleef gewoon maar liggen. En ik had het even op de computer gezet. Nou, toen brak ik mijn pols, kon ik een jaar niks doen. En op een gegeven moment heb ik het even aan iemand gestuurd. Bij ons uit de kerk, die bij een uitgeverij werkt. Gevraagd, van, kun jij eens kijken of we dan niet een beetje leesbaar verhaal van kunnen maken. Als er mensen ook dit soort dingen meemaken. Dat ik gewoon even naar ze toe kan mailen. En hij had zoiets van, joh, hier zit zo'n mooi verhaal in. En zo'n mooie boodschap van hoop. Kunnen kijken of we het ergens kunnen uitgeven.
1: Ja.
2: En, nou ja, uiteindelijk is dat gelukt. En het afgelopen jaar ben ik met 2 andere mensen, dus met hem en met nog iemand uit de kerk, zijn we bezig geweest om er echt een boek van te maken. En nou, dat is gelukt.
1: Ja, het is uitgegeven door, ik zat net even te kijken, Buiten en Schipperijmotief.
2: Ja.
1: In Amsterdam. Ja, dat is best een gewaagde zet. Ik zal eerlijk zeggen, toen ik het krantartikeltje zag. Hè, want burgemeester heeft het boek ook aan je uitgereikt, geloof ik, de eerste exemplaar.
2: Ja, ik heb het aan hem uitgereikt.
1: Jij hebt aan hem uitgereikt natuurlijk, ja. Maar ik denk, nou, dat is mooi. Sensationeel boek. Allemaal spannende verhalen over politiewerk in Alsmeer. Dus ik heb het meteen besteld. En nou, het bleek dus inderdaad wel wat politiewerk in te zitten. Maar ook voornamelijk gaat het over jouw leven.
2: Ja.
1: En er zit een flinke portie over jouw geloof in. En ik kan me best voorstellen dat een uitgever daar ook een beetje van schuwt. Hè? Dat hij denkt, daar is
2: nou, het is een christelijke uitgeverij. Dus dat valt
1: dan zal het in dit geval ze het prima vinden. Ja.
2: Nee, het probleem zat er gewoon in van, ja, wie zit er op mijn levensverhaal te wachten? Ik bedoel, als ik nou een BN'er ben, dan is het nog wel aantrekkelijker. Maar commercieel gezien was het gewoon niet zo heel erg aantrekkelijk. Maar deze uitgeverij, die hadden zoiets van, ja, we stappen uit de boot, we zetten onze voet op het water en we gaan het toch gewoon doen. Omdat er zit gewoon een hele mooie boodschap in. Dus vandaar dat ze het toch wilden doen.
1: Ja, nou ja, ik mag geen reclame maken. Ik kan dat alleen maar redactioneel zeggen. Dat ik het toch heb wel uitgelezen met veel plezier.
2: Ja,
1: het is fascinerend.
2: Ja, het is inderdaad geen boek vol spannende achtervolgingsverhalen en zo. Er staat wel het een en ander in over 45 jaar politiewerk natuurlijk. Ja. Maar ook vooral ook wel dingen waarin ik gevormd ben.
1: Ja.
2: En een paar leuke verhaaltjes heb ik er wel wel ingezet.
1: Gelukkig wel. Ja. Maar we leren je heel goed kennen.
2: Ja, zeker. Ja.
1: We leren je heel goed kennen in het boek. Wat ik ook interessant vind, aan het eind van elk hoofdstuk stel je een aantal vragen waar mensen over na kunnen denken. Dat is natuurlijk niet veel gebruikt als stijl.
2: Nee, maar dat is ook wel heel bewust gedaan. Ja. Want nou, ik weet hoe jij het boek hebt ervaren, maar ik hoor van iedereen, het leest heel makkelijk weg. Het is eigenlijk alsof ik het verhaal zo tegen je vertel, zoals we nu doen.
1: Ja.
2: En zo heb ik het ook opgeschreven.
1: Ja.
2: Maar daar zit wel een gevaar in dat mensen gewoon in één keer door het hele boek heen rammen en eigenlijk niet zo doorhebben wat ze nou eigenlijk lezen. Dus dan hebben we besloten van, nou, ik ga aan het eind van elk hoofdstuk één pagina schrijven van, hey, wat pik ik nou uit dit hoofdstuk op en hoe denk je er zelf over? Ja. Dus dat je ook even, nou, als het gaat over het hoofdstuk van mijn broer bijvoorbeeld, heb ik het over rouw, wat rouw voor mij betekent. Met daarbij de vraag van, hey, hoe sta je er zelf in? Wat betekent rouw voor jou? Moet het iets tijdelijks zijn? Mag het je hele leven met je meereizen? Dus even dat soort dingen van, oké, ik heb nu een heftig hoofdstuk gelezen. Laat ik voor mezelf daar eens even wat uithalen en daarover nadenken.
1: Ja.
2: Ja, dus het is echt een hele bewuste set om te voorkomen dat mensen binnen een half uur door dat boek heen knallen.
1: Ja, dus je wilde echt dat mensen, ja, je gaat inderdaad 45 jaar in 160 pagina's.
2: Ja.
1: Dus vier pagina's per jaar. En het leest makkelijk weg, want je schrijft het inderdaad zonder opsmuk.
2: Ja.
1: Maar dat was het idee. Mensen moeten echt nadenken.
2: Klopt.
1: Of je wilt ze in ieder geval uitnodigen om na te denken.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja, dus het is ook voor mensen die bijvoorbeeld geen christen zijn, is het daarom ook wel gewoon een goed boek om te lezen. Want het gaat gewoon over de dingen die je meemaakt in je leven. Weet je, en nou, mijn vrouw vond het ook best wel spannend, omdat het is een heel open boek. Tot in detail beschrijf ik gewoon echt waar wij doorheen zijn gegaan. Ja. En gooi ik ziel en zaligheid bloot. Maar dit is wel gewoon de realiteit van het leven. Weet je? We denken wel van het leven is aan alle kanten maakbaar. Maar zo werkt het gewoon niet.
1: Nee.
2: En wat doe je nou als er iets heftigs in je leven gebeurt? Hoe ga je daar doorheen?
1: Ja, is misschien wel het laatste taboe wat we nog hebben.
2: Ja, denk het wel.
1: Rouw en verdriet, over alles wordt wel gesproken.
2: Ja, en ik vind het ook mooi om te laten zien van, hey, je bent niet de enige die met dingen, tegen dingen aanloopt of die bepaalde heftige dingen meemaakt.
1: Nee, helemaal niet. Nee, als het je overkomt en je gaat een beetje onderzoek doen naar de aantallen, dan blijkt het helemaal niet eens. Ja, het is natuurlijk zijn traumatische ervaringen, maar het komt op grote schaal voor.
2: Ja, maar je denkt vaak dat je de enige bent. Maar als je dan iets leest, dat hey, er zijn lotgenoten en hoe heb jij dat dan gedaan?
1: En dat helpt.
2: Dat helpt enorm.
1: Ja. Wat heb je er zelf van geleerd? Heb je nog nieuwe inzichten? Als je het helemaal opschrijft, dan zie je het. Het staat voor je. Daar gaat ook nog een redacteur doorheen, kan

0: Maar ik vond het mooie van het met de hand opschrijven. Ja, dan je brein gaat gewoon langzamer werken.
1: Ja.
0: En er kwamen bij mij toch weer heel veel dingen naar boven die ik eigenlijk al een beetje vergeten was.
1: Ja.
0: Heel veel details. Maar omdat je gewoon, ja, je denken gaat langzamer. Dus ja, dan krijgt het ook een beetje de kans om weer naar boven te komen. Dus dat vond ik wel heel mooi van het met de hand schrijven in plaats van op een laptop.
1: Ja.
0: Dus dit is veel leuker.
1: Ik kan me heel goed voorstellen, je hebt het idee dat je het verhaal goed herinnert. Totdat je het gaat opschrijven, dan moet het feitelijk, chronologisch.
0: Moet het wel kloppen.
1: En dan moet het ook een verhaal zijn. Dan, dan kom je toch weer tot details. Ja, ja.
0: Ja, inderdaad. Ja. En dan kom je er ook achter dat je het soms een beetje in de verkeerde volgorde zet of zo. Of dat er wat langere tijd tussen bepaalde dingen zat.
1: Ja, ons geheugen is nou eenmaal voor 3/4 water en zout.
0: Dus ja. Dan kun je het wel eens mis hebben. Dus het was ook, daarom was het ook goed dat andere mensen het ook even een paar keer gelezen hebben.
1: Ja, en wat voor reacties heb je erop gehad? Het boek is net...
0: Ja, het is net 4 weken in de handen. Vorige week hadden we de officiële presentatie ervan.
1: Ja.
0: Maar ondertussen heb ik best wel heel veel reacties terug gehad van mensen die echt wel bemoedigd erdoor zijn. Inderdaad,
1: wat leuk.
0: Dingen meegemaakt hadden die wij ook meegemaakt hadden. En dan toch een ander inzicht krijgen van hoe ga ik met bepaalde dingen om. Dus de reacties komen wel langzamerhand binnen.
1: Ja, wat leuk. Ja.
0: Heel mooi.
1: Ja, ja, dat is wel dat is een kwetsbaar moment. Hè. Het is uit, je bent blij, maar dan denk je, oh jee.
0: En nu?
1: Het is uit.
0: Ja.
1: En als je het hebt over een open boek, je leven ligt op, niet op straat, maar wel in de boekhandel.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Maar dat was wat ik al zei, gewoon de bedoeling om te laten zien, weet je, iedereen kan dit meemaken.
1: Ja.
0: En ik denk dat de kracht zit in de kwetsbaarheid die ik laat zien.
1: Ja.
0: Daar zit gewoon heel veel kracht in.
1: En verkrijgbaar via internet uiteraard, maar ook bij de Betere Boekhandel? Of?
0: Ja, volgens mij heeft Bruna in Aalsmeer, die heeft hem wel in de winkel liggen. En verder alle christelijke boekhandels in heel Nederland, die hebben hem wel. En tik hem maar gewoon in Stilte in de Storm met mijn naam erbij. En dan komt hij op tientallen websites wel naar boven.
1: Komt hij eruit rollen?
0: Ja.
1: Je hebt ook, het volgende muziek heb je zelf aangevraagd. Je schrijft er ook over. Je mag hem zelf aankondigen en vertellen waarom het nummer zoveel voor je betekent.
0: Ja, het is een nummer wat sinds 1993 belangrijk is voor mijn vrouw en mij. Het is het nummer You're My Destiny van Lionel Richie. Mijn vrouw en ik hebben elkaar op latere leeftijd ontmoet. We hadden elkaar al veel eerder kunnen ontmoeten, maar dat is niet gebeurd. We zijn er echt van overtuigd dat God ons op elkaars pad heeft gebracht. Dat we zijn een soort lotsbestemming voor elkaar. You're my destiny. Toen wij elkaar leerden kennen, toen is dat een beetje eigenlijk ons lijflied geworden. We hebben één couplet van op onze trouwkaart laten afdrukken. Want wat hij zingt, dat voelen wij zo. Wij zijn echt elkaars lotsbestemming.
1: Nou, wij hadden het nooit mooier kunnen aankondigen. Ik kijk naar Rinus.
0: Ik zie Rinus, bijna huilen.

0: Ja, You Are My Destiny, een nummer wat veel voor jou en je vrouw betekent.
1: Nou en of.
0: Ja.
1: En, prachtig nummer.
0: En nu hebben we het een keer heel goed kunnen horen door deze mooie koptelefoons die we hier mogen gebruiken. Ja, voor de mensen die net inschakelen mogelijk. We zijn hier met Aalsmeer Actueel. Te gast is Erik van den Brun. Voormalig, nog steeds onze fietsende wijkagent. Voormalig zeg ik omdat je eigenlijk al je laatste vakantie aan het opgesnoepen bent.
1: Ja, klopt.
0: En dan zit de carrière erop. Als je nou terugkijkt, en daarna gaan we vooruitkijken. Maar als je terugkijkt, waar ben je het meest trots op? Dus even kiezen.
2: Jee. Dat is wel een lastige. Ja, een aantal mooie aanhoudingen die ik wel heb gehad.
0: Ja, dan ga je ogen gelijk glimmen.
2: Ja, ik ga er één vertellen. En dat is niet die ik net al vertelde, maar even een andere.
0: Ja.
2: Ik had een keer. Toen werkte ik nog in Amsterdam. Toen deed ik dienst in Burger. Dat deed ik één keer in de week. En ik was ergens. Zat ik gewoon in een portiek in de Beethovenstraat. En dan kijk ik gewoon wie komt er allemaal voorbij en welke mensen vertonen een beetje afwijkend gedrag. Wat niet winkel- en publiek gedrag is bijvoorbeeld. Nou, op een gegeven moment zie ik aan de overkant iemand op een fiets. Achterop zat nog een man en die fietste over de stoep aan de verkeerde kant van de weg. Dat viel mij al op. Dus ik keek en ik zag dat ze naar alle mensen keken die ze voorbij fietsten. En op een gegeven moment zie ik dat de een van hen afstapt. En die loopt naar een vrouw toe die met haar fiets aan de hand liep. En hij doet de achtertas van de bagagedrager. Daar zat een fietstas. Hij doet een van die tassen open en hij haalt haar handtas eruit.
0: Zo.
2: En hij loopt weer terug naar de fiets waar zijn maatje op zit. En gaat achterop en ze gaan er vandoor.
0: Brutaal.
2: En ik denk, ja, die is voor mij.
0: Ja, die is voor jou.
2: Ja, dan ben ik net een pitbull. Dus ik had mijn fiets bij me. Ik pak ook mijn fiets en ik fietste achter ze aan. Ondertussen even wat assistentie gevraagd. Maar op een gegeven moment zagen ze mij. Gingen harder fietsen. Maar ik kan best wel hard fietsen. Dus ja, ik hield ze makkelijk bij. En op een gegeven moment, ik was vlak bij ze. En degene die achterop zat, die handtas bij zich had, die springt van die fiets. En die rente vandoor. Nou, ik op mijn fiets achter hem aan. En ik ben vlak bij hem. En al rijdend dook ik eigenlijk van mijn fiets af. En boven op zijn nek. En er werd nog een flinke vechtpartij. Maar ik had hem wel mooi te pakken. En op een gegeven moment had ik hem in de boeien. En ik denk, ja, dit zijn toch wel de kersen op de taart, hoor. Voor een politiemannetje. Zoiets liet gebeuren. Zo'n beroving op hete daad. En dan ook nog iemand pakt op deze manier. Nou, dat was een hele mooie.
0: Ik vind het fascinerend, hè? Want je zit hier, een hele vreedzame man. We hebben het net gehad over je religie. En tegelijkertijd vind je dat fantastisch.
2: Ja, dat is ook gewoon te gek. Ja. Want je ziet zoiets gebeuren. En zoiets ingrijpends voor iemand hè, die beroofd wordt. En als ik dan gewoon die gast kan pakken en ook nog de spullen terug.
0: Ja.
2: Ja. Dan is mijn dag wel geslaagd.
0: Wat is dan het fantastische daarin? Is het het onrecht straffen of is het het beschermen van iemand? Als je moet kiezen tussen beschermen en straffen.
2: Dan denk ik wel aan het beschermen. Want ik ga niet over het straffen.
0: Okay.
2: Nee, het gaat natuurlijk de rechter over. Maar gewoon dat je inderdaad dat onrecht ziet. En weet ook wat een impact het heeft op een slachtoffer.
0: Ja.
2: En dat je daar je aandeel erin mag hebben om dat leed toch te verzachten.
0: Ja. Goh, ongelooflijk, ja. Ik vind het fantastisch dat mensen dat doen.
2: Ja, maar aan de andere kant is ook, dat vind ik misschien nog wel veel mooier, dat ik vanuit mijn tijd als wijkagent hier, dat ik in contact kwam met Frans Engel. Iedereen in Aalsmeer die kende hem in die tijd wel, al zingend op zijn fiets door het dorp. En in het begin dacht ik altijd van ja, wat een aparte man.
0: Ja.
2: En ik had nooit contact met hem. Tot ik op een gegeven moment een keer met hem in gesprek raakte. En we hebben zo een mooi contact gekregen. En op een gegeven moment werd hij ziek. Hij kreeg kanker. En dan kwam ik regelmatig bij hem thuis. En toen ontdekte ik dat hij het heel erg leuk vond om kaarten te krijgen. Maar niemand stuurde hem ooit een kaart.
0: Ach,
2: bijna niemand.
0: Ja.
2: En toen heb ik een oproep met toestemming van hem en zijn familie een oproepje op Facebook gedaan. Voor heel Nederland. Van joh, stuur hem eens een kaart. Vindt hij zo fijn. Nou, dat hebben we geweten.
0: Ja joh, postzakken.
2: Postzakken vol.
0: Ja joh. Ja.
2: En hij straalde van oor tot oor. En dan denk ik, weet je, dat is natuurlijk heel anders dan boeven vangen.
0: Ja.
2: Maar ik vond het zo mooi om te doen. En dat is uit mijn Aalsmeerse tijd wel een van de mooiste dingen die ik voor iemand mocht doen.
0: Ja, dus misschien is het niet boeven vangen, maar mensen redden.
2: Ja, of nou ja, weet je, het ging me gewoon aan mijn hart.
0: Ja.
2: En ik denk, ik heb de mogelijkheid om op een hele eenvoudige manier daar iets mee te doen.
0: Ja.
2: Dan moet ik dat gewoon doen. Al hoort het niet bij mijn kerntaak. Jammer dan.
0: Ja.
2: Ik vond het gewoon belangrijk om dat te doen.
0: En als je dan nu kijkt hè, naar de maatschappij en alle trends die we nu zien. Hè, en het is natuurlijk heel normaal fenomeen dat als je in de laatste 1/3 van je leven zit. Dan kijk je op de wereld van nu en dan heb je daar toch een kritische blik op. Hè, we vinden altijd dat de generatie na ons het minder doet. Maar heb jij zorgen of dingen waarvan je denkt dat is wel moeilijker geworden dan in mijn tijd?
2: Ja, ik vind... Ik vind de maatschappij wel heel individualistisch geworden.
0: Ja.
2: Materialistisch vooral ook. En de commercie die gooit dat wel over ons heen. En nu met social media natuurlijk helemaal. Want zet je telefoon maar aan en je hebt meteen alweer 10 reclames over je heen gegooid. En het gaat er allemaal over van joh, als je nou dit hebt, dan heb je het goed. Als je dat hebt, dan word je gelukkig. Nee, we hebben nu nog een verbeterde versie van dit. En dat is het helemaal. Dan ben je echt gelukkig. Dan ben je de mooiste, de beste, de knapste. Onzin. Echt totale onzin. Je bent gewoon mooi wie je bent. Zoals je bent. En dat hele ik-gerichte, daar maak ik me wel heel erg zorgen over.
0: Ja. Als je nu tips zou geven aan de gemeente. Hè? Je komt nu in een positie natuurlijk dat je ook wel eens ergens advies over mag geven. Stel de gemeente zegt, joh, we willen wat vernieuwingen doorbrengen in hoe we hier de orde handhaven. Wat komt bij jou naar boven?
2: Ja, ga vooral in gesprek met de doelgroep waar je iets wil gaan doen. Luister naar wat je inwoners willen. En luister gewoon ook echt, hè. Want er is niks vervelender voor een burger om zich niet gehoord te voelen. Dus luister gewoon.
0: Maar is het lastiger geworden, denk je, om naar mensen te luisteren
2: en in gesprek
0: te komen?
2: Ja, het is heel moeilijk om met mensen in gesprek te komen. Mensen hebben echt ontzettend snel een mening ergens over.
0: Ja.
2: En volgens mij is dat typisch Nederlands, dat knallen ze er ook meteen uit. En hun mening gaan ze op jou neerleggen.
0: Ja.
2: En dan moet je daar maar in meegaan. Anders dan word je gecanceld.
0: Ja, en het worden ook vaak feiten. Hè? De meningen worden feiten. Ja.
2: Ja, nee, ik denk, joh, luister naar elkaar. Heb respect voor elkaar.
0: Ja.
2: Ook al heb je een andere mening. Kijk waar je elkaar wel kunt vinden, op welke vlakken. En kijk niet alleen naar de dingen waar je elkaar niet vindt.
0: Heb je tips? We leven in een tijd van polarisatie of polarisering. Ik weet nooit. In ieder geval dat we heel erg uit elkaar liggen en heel erg vastzitten in ons denken. Hoe zorg je nou dat iemand toch naar je luistert?
2: Door toch maar gewoon proberen om dat gesprek wel aan te gaan.
0: Ja.
2: En ook je kan ook zeggen, als stel dat jij een bepaalde hele sterke mening ergens over hebt. Zeg ik, ik denk daar toch echt anders over. En ik probeer dan toch te vertellen hoe ik erin zit.
0: Ja.
2: Maar ik wil wel gewoon iedereen uitdagen. Blijf wel eens gewoon het gesprek aangaan.
0: Ja.
2: Maar luister ook maar eens gewoon naar de ander.
0: Ik vind het een hele mooie les van 45 jaar. Dat orde handhaven, dat kan je doen door iemand achterna te zitten en op hem te springen. Maar je kan het ook gewoon doen door in gesprek te blijven, altijd zichtbaar te zijn vanaf je fiets. En met elkaar goed te blijven praten. En we hebben iets voor je gemaakt, Erik.
2: Nou.
0: Ja, verrassing. We doen dat al vaker, Rienus en ik. Wij sleutelen wat af. Ja. En dat doen we met AI. Jij had nog niet geschreven voordat je het boek uitbracht. Ik heb nog nooit echt iets fatsoenlijks op een plaat gezet. Maar nu hebben wij de tools. Dus wij hebben iets geschreven, geïnspireerd door Stilte in de Storm. We gaan het draaien en daar komen we nog even bij terug.
2: Oh, heel benieuwd.

0: Ja, helemaal te gek.
1: Vind je het? Ja, ja. Nou, gelukkig. Ja, dat weten wij nooit. Dus,
0: ik vind het wel bijzonder, want ik heb zelf niet zoveel met AI. Ik denk zelf dat het uiteindelijk de grootste vijand van de mensheid gaat worden. Maar dat is misschien iets voor een andere keer. Maar dat hebben jullie toch wel even mooi voor elkaar gebokst, dit.
1: Het is wonderbaarlijk, hè?
2: Ik sta er elke keer weer van te kijken wat eruit komt. En dan denk ik bij jezelf, hoe is dit in hemelsnaam mogelijk? Ja. Ik moet je eerlijk vertellen, ik sta er ook wel sceptisch tegenover. Tegen het AI, want ja, voordat je het weet, weten ze vanmiddag om 4 uur waar ik zit. Ja, dat vind ik eigenlijk heel vervelend.
0: Ja. Ja.
2: Dus ja.
0: Ja, gaat een nieuwe nummer 1 dit worden.
2: Dat zou zomaar kunnen, ja.
1: Stilte in de storm. Ja. Een soort van Nick en Simon, maar net niet.
0: Het komt er wel aardig in de buurt, hoor.
1: Ja, ja. Je kunt dat dus inderdaad ook allemaal vragen aan AI. Van schrijf het
0: heel
1: in de,
0: grappig.
1: Eerst had ik het in de stijl van Frank Boeien. Nou, dat was een beetje te wollig. En dan ga je het een beetje bijschrijven. Ik ben net bij Frank Boeien geweest, dat was prachtig. Maar ja, toen dacht ik, het was ook een zware melodie. Maak het wat vrolijker. Nou, je kan het krijgen zoals je het wilt. Gooi er een fluit in, gooi er een gitaartje bij. Ja,
0: heel bijzonder, hoor.
1: Maar,
0: superleuk.
1: Nou, ik ben blij dat je het ook kan waarderen. Want ja, je weet nooit hoe het landt. We zijn aan het eind van het uur. We hebben het over van alles gehad.
0: Het vliegt om.
1: Het vliegt om. Ja, ja, het vliegt om. Wat ga je nu doen? Dus niet alleen vandaag, maar de rest van je leven. Wat zijn je plannen? Je krijgt allemaal vrije tijd.
0: Ja, ik heb nog niet zo heel veel plannen. Ik zie wel wat er op me afkomt. Ja, ik doe wel wat vrijwilligerswerk bij een biologische boerderij. Ja. Bij ons in het dorp. En wat dingen voor de kerk die ik doe. Ik hou van fietsen. Wandelen, dus dat ga ik ook gewoon meer lekker oppakken. En verder lekker lezen. Heerlijk.
1: Ja. Ja.
0: En ik zie wel wat er op me afkomt. Mijn agenda is voorlopig nog gevuld door alles wat er rondom dat boek gebeurt.
1: Ja.
0: Dus ik zie het gewoon wel. Ja.
1: Ja. Nou, er is ook van alles te doen. En we wonen in een omgeving waar je lekker fit kan blijven. Dus genoeg te fietsen.
0: Ja, heerlijk.
1: Dus perfect. Dan denk ik dat we er zo uitgaan met een muziekje, Rinus. Overvalletje.
2: Oh. Ja. Nou ja, overvalt me niet, maar... Ik had toevallig, ik denk we gaan door tot het eind en dan...
1: Kan ook, hoor. We kunnen wel even vertellen wat we het volgende uur gaan doen.
2: Dat sowieso.
1: We hebben speciale gasten van het Juverte...
2: Van de Juverta school.
1: Van de Juverta school.
2: Ja, die staan al klaar.
1: Die staan al klaar op de hoek, ja.
2: Die zitten al een half uur in spanning. En het zal mij benieuwen wat het allemaal gaat worden.
1: Maar jij weet er meer van dan ik.
2: Nou, ik weet er eigenlijk ook helemaal niks van.
1: Nou, ik heb me laten vertellen.
2: Het is een project, maar...
1: Ja, het zijn scholieren. Ze komen vertellen over het project waar ze mee bezig zijn.
2: Echt waar?
1: Ja, en het gaat over business en zo. Dus nou, daar gaan we het volgend uur over hebben.
2: Oh, dat is wel leuk.
1: Volgend uur gaan we ook de mand met nieuws doornemen, Rinus en ik. Ja. De mand met dingen die gebeuren in Aalsmeer, zoals morgen Aalsmeer roest niet. We gaan weer de meest... ik hoop dat het mooi weer wordt, Rinus. Want er is weer gepoetst en gesleuteld.
2: Ik kan je één ding vertellen. We hebben het nog nooit zo ongelooflijk druk gehad. En dat zal mij met die... Ja, nee, we gaan er straks
1: over verder. Aalsmeer roest niet is voor de mensen die het nog niet weten. Morgen een prachtige toertocht weer van allemaal oldtimers. Een paar honderd stuks staan alweer klaar. De avondvierdaagse komt eraan.
2: Die hebben we ook nog.
1: Die komt er ook nog aan. Ja, Rinus en ik zijn vrijwilliger. Dat is misschien wel een van de leukste dingen die we doen. Hoewel de leuke dingen stapelen zich op. Vorig weekend stond ik bij Ophelia Onbeperkt.
2: Ken je
1: dat? Ook superleuk op de Ophelialaan. Ja. Gooi de winkeliers, gooi de winkels open. En iedereen met een beperking mag meedoen. Er was rolstoeldansen. Mensen met een verstandelijke uitdaging die mogen in de winkels werken.
2: Ja.
1: We hebben er ook twee op de stand van de Radio Aalsmeer gehad.
2: Het is zo. Ze mogen zichtbaar zijn.
1: Super, hè? Ja.
2: En ze benadrukken niet iets wat ze niet kunnen, maar ze benadrukken in dit evenement wat ze juist wel kunnen.
1: Ja.
2: En dat vind ik zo gaaf.
1: Vanuit de winkeliers, die hebben ook goed nagedacht. Hè? Dus,
2: absoluut.
1: Jaap was bij ons op de stand. Die heeft ook een uur radio met mij gemaakt. Dat was ontzettend leuk. En Jaap vraagt alles. En Bram, het uur erop, die vraagt ook alles. Dat was fantastisch. Daarna werden ze bijvoorbeeld bij de bakker, mochten ze wat samples uitdelen. Hè? Dus proef dit is, proef dat is. En ze zijn zo lekker,
2: En bij de visboer mochten ze gewoon klanten helpen.
1: Ja, ook top.
2: En
1: ja.
2: Bij de Jumbo zaten ze achter de kassa. Dus wat dat betreft, er is echt over nagedacht. Dat is
1: een
2: prachtig mooi evenement.
1: Topdag was dat. Ja, echt superleuk. Nou ja, de avontuurdaagse komt eraan. En het journaal geloof ik ook. Dus
2: bijna.
1: Ik ga jou heel erg bedanken, Erik, voor je openhartige gesprek.
0: Graag gedaan. Het was leuk om weer eens terug te zijn.
1: Ja, ik vond het ook erg leuk om je te spreken. We hebben elkaar in het verleden wel eens... ik heb je voorbij zien fietsen. Ik heb je in de kas gezien. En een uur echt je goed, heel, heel goed leren kennen. Dus dank je wel daarvoor.
0: Nou, tot genoegen.
1: Fijn weekend.
0: Dank je wel. Jullie ook. En succes 2 uur.
1: Ja, we gaan eens even kijken wat er allemaal is gebeurd in de rest van de wereld, Rinus. Het journaal komt eraan.
2: Er gebeurt nogal wat.
1: Ach, het zal wel weer één groot feest zijn.
2: Nederlands elftal van de week. Het was helemaal niks. De dames gisteravond verloren. Morgen nog een ongelofelijke grote finale in de Bloemhof.
1: Ja, ook nog.
2: Ik zeg, we zijn nog wel even bezig.
1: De bal is rond.
3: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Castaud. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Vijf.

0: Take Me Home.
1: Ja, dat was hem dan.
0: Take Me Home, ja.
1: Onze grote vriend Phil Collins.
0: Prachtig, hè? Ja, het gaat niet zo heel goed met hem. Hij is natuurlijk ook wel behoorlijk op leeftijd.
1: Ja.
0: Hij, ja, toch een genie. Hij kon, een van de weinigen die kon drummen en zingen tegelijk.
1: Dat sowieso.
0: Moet je eens proberen, want drummen is echt een bepaalde maat. En dan moet je een melodie zingen. Dat,
1: maar dat valt niet mee.
0: Valt niet mee.
1: Nee, dit is een ding wat zeker is.
0: Welkom bij het tweede uur van Aalsmeer Actueel. We hebben net een indrukwekkend interview gehad met Erik van der Brun. Onze fietsende wijkagent. Goede tijden, slechte tijden. Een heel bewogen leven. Heeft het boek geschreven Stilte in de Storm. Wij waren er ook even stil van, Rinus.
1: Een beetje wel, ja.
0: Beetje wel.
1: Ja.
0: En tweede uur gaan we het een stuk vrolijker maken.
1: Ja, we gaan een hele andere kant op, moet ik zeggen.
0: Ja, we gaan namelijk. We hebben hier drie dames aan tafel zitten. Jullie zijn nog op school. Jullie komen van Juverta.
2: Ja.
0: We hebben te gast Dana, Liz en Fayenne. Laten we eerst eens even kijken wie jullie zijn. Stel je eens voor, Dana, wie je bent, wat je doet.
2: Ik ben Dana. Ik ben 14 jaar en ik zit op Juverta MAVO Aalsmeer.
0: Kijk aan. En wat doe je op school?
1: Zo min mogelijk.
0: Zo min mogelijk. Nee.
2: Nee, wij zitten in business class. Ja. En dan kan je allemaal projecten doen en zo. Gewoon markten en zo. En zoveel mogelijk sponsors zoeken natuurlijk. We hebben nu weer een nieuw project eigenlijk.
0: Dus echt richting de business ga je, hè?
2: Ja, zeker.
0: En Liz, vertel eens wie je bent.
3: Ik ben Liz, ik ben 13 jaar en ik zit ook op Juverta MAVO Aalsmeer.
0: Kijk aan, dezelfde opleiding.
3: Ja.
0: Ja, samen met Fayenne.
4: Ja, ik ben Fayenne, ik ben 14 jaar en ik zit ook op Juverta MAVO Aalsmeer.
0: Kijk eens aan.
4: Ja.
0: En vandaag op Radio Aalsmeer om te vertellen waar jullie mee bezig zijn. Nou, we beginnen gewoon weer bij jou, Dana. Vertel eens over het project.
2: Ja, wij doen met z'n vieren. Julia die kon er vandaag helaas niet bij zijn, maar... doen wij een eindproject met school uiteraard. En dan gaan we friet verkopen.
0: Friet verkopen, kijk. En, kan me voorstellen.
2: Dat is in een blauwe Juverta karretje, eigenlijk caravan. Gaan we dat verkopen.
0: Oké, en dan de opbrengst voor jezelf?
2: Of, de opbrengst gaat dit keer naar onszelf toe.
0: Kijk eens, een heel goed doel toch ook? Ja.
2: Ja.
0: Nou ja, friet verkopen klinkt heel simpel, maar jullie maken er wel een heel project van, hè?
2: Ja, zeker. Je moet zelf versiering regelen. Natuurlijk sponsors. Want ja, als je dan zelf moet betalen, dan heb je weinig inkomsten natuurlijk voor jezelf. Dat moet je gewoon allemaal zelf gaan regelen. En ja, dan word je ook wel mee geholpen op school natuurlijk. Maar ja, het is wel gewoon leuk. Ja, het is gewoon leuk om projecten uit te voeren natuurlijk.
1: Ja, maar even tussendoor, hè, want friet verkopen. Ja, ik vind het een geweldig idee trouwens, want ik hou er wel van. Maar dat moet je ergens gaan doen.
2: Ja, dat wordt op school gedaan.
1: Oh.
2: Een paar keer in het jaar hebben we op school een evenement eigenlijk.
1: Ja.
2: Dit keer is het thema Flower Power. En dan mag je gewoon zelf dingen gaan verzinnen. Een beetje met het thema.
1: Jullie gaan helemaal terug naar de jaren 60.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ja? Jeumig.
0: Hebben ze dat verteld, waar Flower Power vandaan komt?
2: Niet echt.
0: Nee, dat wordt je vergeven hoor. Dat was in de jaren 60, wat Rinus zegt. Wil jij het vertellen?
1: Nou ja, wil jij het vertellen?
0: Nou ja, het was een tijd van de Vietnamoorlog. Dat is altijd oorlog. En er was toen een beweging van de jeugd die zei, ja, er moet vrede komen. En dat waren de hippies die toen haar groeien. En flower power, dat was de power van de bloem. En er waren zelfs mensen die aten bloemen. Maar dat was flower power was de beweging voor de vrede. Maar nu wordt het anders gebruikt bij jullie.
2: Ja, zeker. Ja. Flower power is meer gewoon voor vrolijkheid. Bij ons een beetje. En voor gewoon bloemen en zo.
0: Kijk eens, ja. En Liz, wat vind jij het leukste van dit project?
4: Ik vind gewoon... de gezelligheid met elkaar en het met elkaar het project überhaupt uitvoeren is zo gewoon gezellig en leuk.
0: Ja, echt, jullie hebben echt als team, hè, met z'n vieren zetten jullie toch een soort onderneming op. Ja, en van Jan, zijn er dingen die je al hebt geleerd waarvan je dacht, oh, daar had ik nooit bij nagedacht. Het klinkt zo simpel, hè? We gaan even friet verkopen.
4: Nou, niet echt eigenlijk. Nee. Want we hebben het wel vaker gedaan.
0: Oh, oké. Ja. Dus je weet hoe het gaat met voorraden.
1: Maar ook met hetzelfde team. Want jullie zijn nu met z'n vieren. Maar
4: ja,
1: jullie
4: ook met hetzelfde team. Maar dan hadden we wel iets anders wat we gingen verkopen.
1: Oké, wat hebben jullie toen gedaan?
4: We hadden een keer ijs. Wat hadden we nog meer allemaal?
2: Pasta.
4: Oh ja, pasta. Ja. Soep.
2: Ja.
4: Ja. Nog iets?
2: Nee, dat was het denk ik wel. Ja, dat was het.
0: Maar ja, je moet van alles regelen.
1: Eigenlijk allemaal dingetjes uit een assortiment van horeca.
0: Ja.
2: Ja.
1: En daar zit er natuurlijk wel één groot voordeel aan. Want één van deze dames, die hebben een paar ouders, die zitten in de horeca.
0: Ja, dan krijg je het van...
1: Kijk, dan wordt het al een stukje makkelijker daar.
2: Ja, zeker. Ja. Het is wel makkelijk met zeg maar dingen inkopen. Dan,
1: ja, ik wou het zeggen.
2: Het gaat wel makkelijker natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja, anders moet je naar de supermarkt, maar dat gaat niet. Want jullie hebben waarschijnlijk een behoorlijke volume in het hoofd. Hè?
2: Ja, zeker. Ja, dan gaan we gewoon naar een groothandel en zo. Het gaat wel maar veel makkelijker.
1: Maar hoeveel kilo friet durven denken jullie te gaan verkopen?
2: Nou, we hebben volgens mij nu iets van 6 zakken van 1,5 kilo.
1: 6 zakken van 1,5? Dat is eigenlijk nog niet eens zo heel veel.
4: Nee, maar we hopen natuurlijk wel nu meer mensen te trekken die ook even patatje komen halen.
1: Niet alleen patatje komen halen, maar ja, dan moet je ook de inkoop weer gaan veranderen.
4: Ja,
2: ja zeker. Maar
1: dat is geen probleem.
2: Komt al goed.
1: Dat is geen probleem.
0: Dat is 9 kilo. Hoeveel zit er in een bakje?
1: Ik heb er geen flauw
0: idee. 200 gram misschien? 100 gram?
1: Nee, joh, 200 gram dan.
2: Ja, het is een puntzakje gaan we verkopen. Puntzakje.
1: Oh, dat is 125 gram.
0: 125 gram.
2: Ja, dat ongeveer. En dan kan je er ook bij kiezen of je saus erbij wil of zo.
0: Dus 8 gaat er in een kilo, 9 kilo friet. Dan kom ik op 72 klanten.
1: 72, dat is toch, is dat veel? Ik weet het niet. Ja, als jullie het alleen op school gaan doen.
2: Ja. Nee, ja, alleen op school is het wel prima, denk ik.
1: Ja.
2: Maar bijvoorbeeld als je op een markt staat, is het natuurlijk wel...
1: Ja, dan is het veel te weinig.
2: Dat is het wel, bijvoorbeeld hier in het dorp bij de geraniummarkt, ja, dat is wel weinig. Alleen op school is het wel prima.
1: Maar hebben jullie ook, dat je denkt, want dit is natuurlijk een hartstikke leuk project om dit op school te doen. Maar hebben jullie ook bijvoorbeeld een idee om te zeggen van, nou weet je wat, we hebben bijvoorbeeld tegen de zometeen met de braderie, nou zometeen, dat is pas september natuurlijk, met de braderie, om daar te gaan staan en te zeggen van...
2: Ja, dat kan altijd natuurlijk. En dat zitten we ook wel een beetje met business class te leren natuurlijk.
1: Ik wou het zeggen, want jullie zijn natuurlijk business class. Ja, dat is niet alleen op school.
2: En we hebben ook wel heel veel dingen nu geleerd eigenlijk. En dit is ons laatste jaar eigenlijk ook business class. We zitten nu ook in de tweede en we gaan naar de derde.
1: Ja.
2: En dan krijgen we nu economie en ondernemen. Dus ook wel een beetje hetzelfde. Maar... ja, het is wel ietsjes anders. Dan krijg je ook weer meer gewoon met geld omgaan en zo. En dat hebben we nu ook. Alleen dan is het serieuzer.
1: Kunnen jullie een beetje met geld omgaan?
4: Ja hoor.
1: Dan zeggen ze alle drie.
0: Ja hoor, geef maar hier. Ja. Nou ja, maar dat is wat. Want je investeert in je voorraad. Je koopt die 9 kilo. Stel nou dat er... weet ik veel. De hele school gaat op dieet. En je verkoopt 3 zakjes. En dan zit je dan met die 8 kilo.
2: Ja. Ja, dan...
0: Hoe beperk je je verlies?
4: Dan brengen we het terug.
0: Dan breng je het terug. Oh ja? Heb je...
2: Nee, maar dan moeten we het zelf betalen.
0: Ja.
2: Ook als we iets hebben uitgegeven van school.
0: Ja.
2: We krijgen ook een maximaal bedrag van school. Wat je mag uitgeven aan versiering. Of bijvoorbeeld het eten of producten. Je hoeft niet per se eten te doen bij business class.
0: Nee.
2: Maar dan krijg je een maximaal bedrag. En dat moet je dan ten alle tijde terugbetalen aan de school.
0: Ja, moet je kijken. Ja. Want wat voor kosten zou je allemaal maken als je straks echt een zaak ervan maakt? Hè? Je bent een onderneming. Een patatzaak.
2: Veel.
0: Dan heb je de winkel zelf.
2: Ja.
0: Stroom en alles. Hè? Personeel.
1: Ik denk dat dat pas in de volgende klas komt. Want daar wordt het ondernemen natuurlijk zometeen heel belangrijk.
2: Dat wordt besproken aan... Dus in de derde klas.
0: Ja. Oh, dus dat gaan jullie volgend jaar. Ja, dan zie je ondernemers risico nemen. Hè? Dat,
1: Maar ik vind het wel grappig. Want ik bedoel, vroeger had je VMBO-T en VMBO-T plus en weet ik het al. En nu hebben we een ondernemersklas. Ik vind het wel grappig.
0: Ja, ik vind het heel handig. Want
2: we hebben wel gewoon een normale school, hoor. Dus het is niet alleen businessclass. Het is gewoon...
1: Business class
2: met vakken
1: is eigenlijk
2: en zo,
1: gewoon...
2: Het zijn gewoon wiskunde, Nederlands. Het is gewoon een middelbare school.
1: Ja.
2: Alleen dan kan je voor kiezen voor business class, project en tegenwoordig nu ook sportklas. Dat is op onze school dan. En ja, mijn business class ga je natuurlijk gewoon marktjes doen. En ja, evenementen organiseren natuurlijk. En flyers maken, mensen aantrekken. En mijn project ga je knutselen. Dus gewoon met je handen een beetje. Dat is ook leuk natuurlijk. En tegenwoordig, sinds dit jaar hebben we ook sportklas. En dan ga je meer gym eigenlijk. Maar dan twee extra uren per week bij gym. Natuurlijk.
1: Dus eigenlijk is deze klas buiten de normale schooltijd om? Zeg ik dat
2: nou,
1: goed?
2: Het zijn wel gewoon in de lestijden.
1: Oké. Okay.
0: Het is een keuze, hè? Je kan kiezen wat voor project je gaat doen, zeg
2: in
0: maar.
2: In de eerste kan je dat kiezen.
0: Ja.
2: En dan heb je 2 jaar.
0: Ben ik wel benieuwd hoe jullie daarvoor gekozen hebben, Liz. Ging je gewoon met je vriendinnen mee? Of dacht je, ik wil echt wel wat met business?
3: Nou, ik wilde ook wel iets met business ook aan het begin doen. Maar ik zat met Vianne altijd al op de andere school. En wij gingen sowieso naar dezelfde school. En ik wilde eerst eigenlijk voor project kiezen. Maar toen bedacht ik me dat ik het leuker vond om meer met geld een beetje om te gaan. En daar ging ik met Vianne ook in mee. En toen kwamen we uiteindelijk met Dana en Julia ook in de klas te komen.
0: Kijk eens, ja. En Vianne, heb jij een bepaald beeld van... Ja, het is natuurlijk een verschrikkelijke vraag als je 14 bent. Wat je straks wilt doen en of business dan het ding gaat worden?
4: Ik weet nog niet echt wat ik later wil gaan doen.
0: Heel
4: maar
0: goed.
4: Ik denk wel een eigen bedrijf, eigen hotel, iets.
0: Toch wel. Dat idee heb je wel.
4: Ja.
0: Want ik vind het nogal wat. Als je 14 bent, dan vragen ze dat. Maar je hebt toch al het idee dat lijkt je wel leuk.
4: Ja.
0: Ja? Dus horeca een beetje.
4: Ja.
0: Ja? Wat trek je daarin?
4: Gewoon de mensen bedienen.
0: Ja.
4: En als ik bijvoorbeeld later misschien een eigen hotel of zo. Ik denk niet dat het echt... Ja, het is gewoon mijn droom.
0: Nou,
4: ja, dat
0: niet?
4: Ik dan mensen kan vermaken een beetje.
0: Ja. Ja, je twijfelt nog of je het wel kunt.
4: Ja. Ja.
0: Wat heb je ervoor nodig om het te kunnen?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Nee, maar daar ben je nu wel aan begonnen misschien. Ja, ja. Ja, ik denk dat het gaat om ervaring en een beetje inzicht. Hè, van waar zijn de kosten, waar zijn de risico's? En wat onderscheidt jou dat het hotel wordt wat mensen voor kiezen? Hè? Want ze hebben keuze. Ja.
4: Ja.
0: Dus er moet ook iets bijzonders aan zijn. Ja, ja. Ja, nou, we gaan denk ik even lekker naar de muziek. En dan praten we nog even
1: zeker
0: over school.
1: Want ik heb net gevraagd, wat willen jullie graag horen?
0: Ja.
1: En toen kreeg ik een nummer. Nou, ik ken het absoluut niet.
0: Nee, maar wij zijn ook geen 14 meer.
1: Nee, dat is een ding wat zeker is. Ja. Dana, jij kwam met een nummer van Lauren Daigel.
2: Ja,
1: waarom
2: ons
1: is
2: business
1: dat?
2: Class heeft dat, of onze business class docent heeft dat uitgezocht.
1: Ja.
2: Omdat wij 2 jaar les van haar hebben gehad. En nu gaan we natuurlijk naar derde, dus krijgen we geen les meer van haar. En dat vinden we allemaal super jammer. Dus we dachten, om een beetje eer aan haar te doen we, laten we haar even een liedje uitzoeken. En zo is het eigenlijk gekomen.
0: Wat lief, zeg nog één keer de naam. Dit liedje is voor?
2: Mevrouw Ros, die zit volgens mij nu ook te kijken.
1: Oké, nou dan gaan we dat draaien.
0: En zwaaien even allemaal naar mevrouw Ros.
1: Ja.
0: Hier komt die speciaal voor u.
1: Mevrouw Ros. Ik zit wel te zwaaien, maar die camera staat niet bij me, dus dat heb je maar gezien. Lauren Daigel met Look Up Child. En dat allemaal hier op de zaterdag bij Aalsmeer Actueel.

0: Look Up Child. Speciaal voor mevrouw Ros. Nou, hartstikke leuk. Ja, dank u wel dat u nog luistert. We zijn hier weer met Aalsmeer Actueel. Straks gaan we nog door het nieuws heen. Alle nieuwsfeitjes. En er is ook nog een column, een brief aan de burgemeester.
1: Oh ja, die hebben we ook nog.
0: Lieve Guido zit nog ergens in het vat. Ja, we krijgen het nog druk. Maar nu zijn te gast Dana, Liz en Fayenne. Scholieren bij Juverta. En die hebben een project. Ze gaan patat verkopen. Heeft het project ook een naam?
2: Het thema is Flower Power.
0: Flower Power, ja.
2: En wij zelf gaan onder de naam Love and Loaded Fries.
0: Love and Loaded Fries. Loaded Fries is volgens mij dat er heel veel op de patat zit.
2: Ja, we gaan natuurlijk wel saus erop doen.
0: Lekker.
2: We vonden het gewoon een leuke naam. En
0: ja, Love and Loaded. Het is wel mooi. Ja.
2: Ja, we maken het ook met alle liefde natuurlijk. Dus daarom.
0: Nou. Ja, nou krijgen we allemaal wel heel veel zin in. Wanneer kunnen we die patat? Kunnen wij die patat ook kopen of is het alleen voor school?
2: Nee, iedereen kan natuurlijk naar onze school komen.
0: Leuk.
2: Dat is onze school heet de Juverta MAVO Aalsmeer.
0: Ja, maar voor de mensen die het niet weten, hoe kom ik daar? Waar is het?
2: Het is de.
1: Oh, wie weet er nou niet waar de MAVO in Aalsmeer is?
0: Ik weet het, je gaat gewoon naar
1: de Hortensialaan.
0: Precies, Hortensialaan.
1: Of zitten jullie in de Thijsalaan? Waar zitten jullie?
0: Ja.
2: Mensinglaan. De J.C. Mensinglaan.
0: Kijk, wie weet het nou niet?
2: De J.C. Mensinglaan.
0: Dat klopt ook wel hoor, het loopt zo. Ja.
1: Ja. Ja, het is heel simpel. Het is de kruising J.C. Mensinglaan en Hortensialaan. En daar zit de Juverta.
0: Het is ook een hartstikke grote school.
2: Bij een huisarts.
0: Ja. Ja. Ja,
1: tegenover de huisarts.
2: Dierenarts.
1: Ja,
0: ook wel handig als mensen te
1: als
0: veel
1: de patat verkeerd valt.
0: Nou, flauw.
1: Wat zeg ik nu?
0: Ja, en wanneer kunnen we dan jullie patat komen, de Flower Power patat komen eten?
2: Van 9 juni.
0: Ja, 9 juni.
2: Van 5:30 tot 6:30.
0: Van 5:30 tot 6:30. Dus dat is mooi. Dat is etenstijd. En dat is dinsdag al, hè? Ja, dinsdag deze week. Gewoon even naar Juverta gaan. En dan, en is er nog meer te doen? Want we komen natuurlijk voor de patat dan allemaal. Maar het is natuurlijk je medestudenten hebben ook wel wat dingen gedaan.
2: Ja, zeker. Er zijn allemaal kraampjes. Wij staan buiten in een blauwe Juverta caravannetje eigenlijk.
0: Oh, kijk eens. Cool.
2: En daar bakken we patat in. En er zijn buiten volgens mij ook wel een paar kraampjes. Maar binnen in de school, in de aula, zijn eigenlijk de meeste kraampjes. Dus echt heel veel kraampjes.
0: Er is echt wel van alles te doen dan.
2: Ja, zeker de moeite waard om te kijken.
0: Kijk, en krijgen jullie dan uiteindelijk ook een cijfer ervoor, Liz? Weet je hoe ze ernaar gaan kijken? Of je veel klanten hebt en zo?
3: Het is meer ook de werkhouding en wat je hebt gemaakt en alles. En of het goed verkoopt. Daar krijg je eigenlijk een cijfer.
0: Wat leuk. Ja.
2: Hier krijgen we nu ook een cijfer voor.
0: Ja, nou ik vind dat je voor radio en televisie, hè, als Rine straks de camera aanzet, dan krijg je nog bonuspunten voor de televisie. Kijk, daar zijn we weer. En dan maken we er even snel een foto van. Dan kun je op school laten zien dat je inderdaad
1: op televisie geweest bent.
0: Televisie en op de
1: maar even tussendoor, meiden. Want jullie hadden het, we hebben nu, ik ga even rekenen. We hebben 9 kilo patat ingekocht. Toch? Zo ongeveer?
2: Ja.
1: Maar nou nodig je heel Aalsmeer uit.
2: Ja.
1: Dan ben ik toch bang dat je zo meteen naar die 9 kilo tekort gaat komen.
4: Moeten we nog even wat inkopen doen?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
2: Ja, dus vlakbij onze school zit er ook een Jumbo.
1: Oh.
2: Dus als we dan niet genoeg hebben of als we tekort komen, dan kunnen we altijd.
1: Stuur je gewoon het reserveteam. Ze staan hier trouwens ook buiten bij het reserveteam. Dan stuur je het reserveteam naar de winkel.
2: Ja.
1: En die kunnen dan bijvullen. Oh, dan gaat het helemaal goed komen. Ja, daar hebben ze over nagedacht, hè. Reserveteam gewoon erbij.
0: Je moet maar je moet je risico wel beperken als ondernemer. Hè?
1: Zelf moet je natuurlijk gewoon hard aan de gang. En dan kan je niet zomaar weglopen.
0: Ja, want als je te veel koopt, dan zit je met je voorraad. Maar als je te weinig koopt, heb je kosten nevenkoper. Net hebben jullie het vast.
1: Dat kan niet. Ja. Nee, dat mag absoluut niet.
0: Vertel eens, Vianne. Het is 2026. Scholen zijn ook veranderd sinds Rinus en ik op school zaten, denk ik. Ik weet er zelf niet meer zo heel veel van. Maar hoe gaat het tegenwoordig? Alles is digitaal. Wat betekent dat?
4: Alles is natuurlijk digitaal. Ja, dat is wel fijn, maar soms ook wel weer niet.
0: Oh, soms ook wel weer niet. Want wij hebben dan het idee, dat is voor jullie normaal. Daar ben je mee opgegroeid. Maar al je boeken, alles gaat digitaal.
4: Ja.
0: Als je aantekeningen maakt, doe je dat op een computer? Of
4: Schrift, ja, soms ook gewoon in schrift.
0: Soms nog wel, ja. Ja,
4: ja.
0: Ja. Ja, en vind je dat leuk? Of vind je dat ook wel, je zegt ook wel eens lastig?
4: Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk.
0: Ja?
4: Ja, want soms kan je ook gewoon even een spelletje spelen.
0: Ja, ja.
4: Ja.
0: Dat is natuurlijk heel verleidelijk, ja.
4: Ja.
0: Ja, wij gingen met Rinus, ik weet niet of jij dat ook had, zo'n enorme tas met een stuk of 10 boeken en schriften en agenda.
1: Ik ging gemiddeld pakweg naar mij met zo'n kleine 18 kilo achter op mijn rug naar school.
0: Ja, echt? Ja,
1: ja, daar ben je echt helemaal niet blij van. Maar ja, tegenwoordig hebben ze een laptop en ze hebben een agenda. Hebben jullie nog een agenda? Nee, toch?
2: Ja, een Planda hebben we. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, in de eerste gingen we ook wel met 10 kilo naar de school.
0: Echt?
2: Want toen hadden we een hele zware laptop.
0: Oh.
2: Tegenwoordig hebben we iPads, maar dat was ook niet normaal. Dat was echt heel zwaar. Ja.
0: Dat is natuurlijk wel grappig, dat als het allemaal digitaal wordt en je laptop is nog heel zwaar.
1: Zo, ja, echt hè?
0: Ja, tegenwoordig weet je
1: een
0: laptop.
1: Ik zie er al zitten met een iPad daar ook. Dat je denkt, van, nou, als ik zo'n dingetje bij me had vroeger op school, dat ik helemaal prima gevonden.
0: Briljant, maar ja, er zit ook vol verleidingen en afleidingen natuurlijk. Hè?
2: Maar zo'n laptop, dat mogen zelf wel gewoon 2 kilo. En dan die boeken erbij, dat is echt heel veel. Helemaal in de eerste was het was echt zwaar.
0: Ja. En wat is dan een Planda? Dat is een soort van agenda?
2: Ja, agenda eigenlijk gewoon. Ja, normale agenda. Maar dan kan je ook gewoon.
0: Een boekje.
2: Dan kan je in een hokje of zo, in een cirkeltje, kon je het vak opschrijven. En je had daar onderdoor, of eronder had je dan waar je kan plannen wanneer je wat gaat doen en zo. Dus dat is heel handig natuurlijk, want anders hoef je niet op één ding. En dan het bovenste vakje kan je dan zetten op welke dag je je toets hebt bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. En gebruiken jullie, Liz, gebruiken jullie ook veel AI op school?
3: Ja, eigenlijk wel, meestal wel. Maar als we bijvoorbeeld huiswerk moeten maken wat heel belangrijk is of zo, dan maken we het wel gewoon uit onszelf, zeg maar.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, maar ook als je zo'n project doet, ik kan me voorstellen, gebruik je Claude of ChatGPT?
3: Daar gebruiken we eigenlijk soms wel ChatGPT bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Het helpen van welke kleuren bij je naam passen. Soort dingen.
0: Ja, dus dan kan je ook een logo misschien ontwerpen.
3: Ja, ja inderdaad. Ja. Dat ook.
0: En maak je er ook een businessplan en zo mee? Of?
3: Nou, dat bedenken we eigenlijk meestal gewoon zelf.
0: Dat bedenk je nog zelf? Oké, okay, ja. Ja, dat moet ook niet op de radio zeggen dat je alles met AI doet natuurlijk. We zitten hier voor een goed cijfer.
1: Ja.
0: Wat doe ik nou toch? Ja, ontzettend leuk dat jullie hier even kwamen. Dus we gaan nog één keer herhalen. Dinsdagavond.
2: Ja.
0: Hè? 4:30 of 5:00, wat zei je daar?
2: Ja, 4:30 tot 6:30.
0: Ja.
2: We staan buiten in een blauwe Juverta. Kraampje, caravan eigenlijk.
0: Kan haast niet missen. Ja, even een lekker patatje halen.
2: Ja, dus ik zou zeggen, kom gezellig bij ons een lekker patatje eten.
1: Hebben jullie alleen maar patat?
3: Ja.
2: Ja, maar wel met saus.
1: Nou, ja, oké. Okay.
2: Maar wel patat, want als je 2 dingen gaat doen, hebben we ook wel eens gedaan, maar dat is wel echt, dan is het heel druk. En dan moet je natuurlijk ook weer meer terugbetalen aan.
1: Ja, want je inkoop is groter.
2: Ja, ja, zeker. Dat.
1: En dan maar hopen dat je het eruit haalt natuurlijk.
2: Ja, ja toch? Ik denk dat het nu wel goed komt hoor.
1: Oké, okay.
0: Maar er zijn nog meer kraampjes. Hè, dus je kunt. Ik kan me voorstellen dat je dinsdagavond geen zin hebt om te koken. Dat heb ik elke avond. En dan heb je hier een mooie oplossing.
1: Ik denk dat ik dinsdagavond even langs kom rijden. Dat lijkt me wel makkelijk.
0: Het is toch makkelijk?
1: Ja.
0: En, het is mooi. Het
1: gezellig.
0: Prima tijd
2: ervoor. Het zou gezellig zijn.

0: Dan hoef je niet te werken deze zomer en dan gaan jullie het ergens vieren. Maar waar ga je het vieren?
1: Ja, precies.
2: Geen idee. Ik denk gewoon bij iemand thuis of zo.
0: Ik denk jullie gaan lekker naar Ibiza.
3: Ja, kan ook. Is kan ook.
2: Dus het zou wel leuk zijn. Maar,
0: over een paar jaartjes misschien.
1: Nou, weet je, dan gaan wij er alvast een nummer van draaien. En dan is het net of dat we er bijna al zijn.
0: Je moet het visualiseren.
1: Toch?
0: Hè? Ja. Het succes.
1: Meiden, dank je wel.
0: Succes.
2: Dank u.
4: Hallo, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. Because we're going to...

0: Ja, nou, hier begint het... We're going to Ibiza, maar als ik even naar buiten kijk, dan denk ik nou...
1: Ibiza is ver weg.
0: De zomer is even met vakantie. Ja, ja, wat leuk, hè? Vier jonge meiden, 14 jaar oud.
1: Ja, geweldig toch.
0: Een business onder project, maar wel serieus hoor.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja, wel
1: ze
0: serieus.
1: Ze hebben er goed over nagedacht, maar dat zeg ik. Ja, serieus, serieus. Maar we nodigen helaas meer uit en ik ben een beetje bang voor die 9 kilo.
0: Ja, ik denk dat er wel iemand naar de
1: winkel mag.
0: De naam niet noemen, maar die moet op jacht naar extra patat misschien. Ik hoop het voor ze. Ja, dat zou hartstikke leuk zijn.
1: En daar leren ze alleen maar van.
0: 9
1: toch?
0: Kilo lijkt mij ook. Maar ja, ik wil ze ook niet met een voorraad. Je moet ook allemaal maar kunnen bakken natuurlijk. Hè? Dat is
1: precies.
0: Sowieso. Ja. We gaan even door het lokale nieuws heen. Ja. Nou heb ik eventjes geen ontvangst, wat even lastig is.
1: Jij hebt even geen ontvangst?
0: Nee, ik wilde even kijken wat er...
1: Jij, als hier de

0: technische man wat computers betreft en dergelijke. Jij hebt geen ontvangst.
1: En ik kijk natuurlijk voor het nieuws. Waar kijk ik dan? Op Radio Alsmeer.
0: .nl.
1: En dan dacht ik, we gaan even door de feiten heen. Maar ik weet wel het grootste feit van dit weekend. Dat is namelijk, ja, hij is er weer. We noemen het zojuist al eventjes. Alsmeer Roestniet gaat weer van start.
0: Ja, dat sowieso. We zijn vanmorgen al heel druk bezig geweest met van allerlei dingen om dat allemaal klaar te zetten en te doen. En vanmorgen om 7:00 waren... Nee, dat is niet helemaal waar wat ik nou zeg. Om 7:58 waren we alweer aan de gang. Het grootste gedeelte is klaar. Morgen nog het laatste restje. De hekken neerzetten en dat soort dingen. En de startboog even opblazen. Maar goed, dat zijn allemaal kleine dingetjes. Zo gebeurt. En vanaf 10:00 gaan we weer beginnen. Dan is het weer feest. Normaal starten we natuurlijk om 9:00. En daar wil ik het al even bij vertellen. Want in hier en daar in de diverse media staat de starttijd van 9:00 nog.
1: Ja, ja.
0: Nou mag van mij iedereen om 9:00 komen hoor, bij de beach. En dan hebben we alle tijd voor een bak koffie. Maar we gaan pas van start om 10:00.
1: Heel belangrijk om te weten. Maar in verband met parkeren of een leuk plekje zoeken.
0: Precies.
1: Kom nou niet precies om 10:00. Want dan heb je meer in de weg.
0: En ik kan je alvast vertellen dat het parkeerterrein bij de beach niet beschikbaar is.
1: Kijk, dat is
0: want
1: goed om te weten.
0: Daar moeten al onze deelnemers staan.
1: Dus dan moet je even een plekje zoeken.
0: Dat zijn er toch wel een beetje veel, zeg maar.
1: Ja.
0: Een klein, kleine 200. Het zijn er ruim 200.
1: Klinkt alsof je beter de fiets kan pakken.
0: Dat is wel het groot voordeel als je dat doet.
1: En wat zie ik dan, Rinus, als ik naar Alsmeer Roestniet ga? Dan zie ik oldtimers. Hoeveel?
0: Er gaan er officieel 200 van start.
1: Officieel.
0: En onofficieel zijn het er 217.
1: Oh, oké. Okay. We hebben een paar glippers.
0: Ja. En dat komt, we schrijven er altijd ietsje meer in. Omdat er altijd wel weer een keer een afvaller is. Of wat dan ook. Die of zijn auto niet aan de praat krijgt. Of misschien wel door wat voor reden dan ook. Ja, kan het wezen dat er iemand afvalt. Dus we schrijven er altijd iets meer in. En nu hebben we gezegd, dat doen we eigenlijk elk jaar. Maar laat ze eigenlijk ook gewoon allemaal maar gaan. Huppatee, 217 deelnemers hebben we.
1: Ja,
0: dus ja.
1: Hartstikke leuk, ja.
0: En daar zitten youngtimers bij van een Opeltje Kadett A tot aan de meest waanzinnige oldtimers die je maar bedenken kan. Waaronder bijvoorbeeld, en die staat ook op het routeboek, de Bugatti.
1: Ja, de Bugatti. Ja,
0: de Bugatti uit 1925.
1: 101 jaar oud.
0: Kun je rekenen?
1: En hij rijdt nog.
0: Het is ongelooflijk. Ja, en deze auto die wordt echt nog gebruikt.
1: Dat is wel heel bijzonder.
0: Want ik bedoel, ik heb een aantal jaren geleden meegedaan. En dat vergeet ik nooit meer, want dat vond ik het meest waanzinnige wat je maar mee kon maken. Hij kwam op zondagochtend achter op de vrachtwagen aan. De rijplaten werden uitgerold en hij kwam van de vrachtwagen af. Ik denk, jee, maar wat is er aan de hand? Doet hij het niet meer? Nee, hij kwam net uit Italië vandaan. Hij had de Mille Miglia gereden.
1: Wauw.
0: Ja, dat is toch ook 1600 kilometer over een paar dagen. En ja, hij was net op tijd terug om toch mee te doen. Dus heeft hij dat ding van de wagen afgehaald. En is die Alsmeer Roestniet gaan rijden.
1: Geweldig.
0: Ja, dat is geweldig. Dat zijn echt leuke dingen.
1: Echt museumstukje.
0: Ja, dat is zeker een museumstuk.
1: Ja, nou, dat is een spektakel. Als jullie, als je morgen tijd hebt,
0: en dat is
1: ga kijken.
0: En dat is maar één van de 220.
1: Eén van de 220.
0: Daar rijdt natuurlijk werkelijk echt wat dat betreft van alles mee.
1: Ja.
0: Van voor het jaar 2000.
1: Zo.
0: En dat kan wezen van een Suzuki Alto tot, wat ik net zeg, de Bugatti. Maar daar zitten ook Rolls Royces tussen. Er zitten Ferraris tussen. Er zit Fiatjes 500. Die oude Fiatjes 500 zitten er nog tussen. Er zit zelfs een oude Morris Mini nog tussen. Maar ook een Morris Minor. Ja, dat zijn allemaal dingetjes dat je denkt, natuurlijk redelijk wat Triumphjes. Die rijden altijd wel mee. En een aantal Mercedes'en, dus BMW's. Noem maar op alle automerken die je kan bedenken die wat ouder zijn. Nou, die wat ouder zijn. Maar die gewoon als liefhebberij door de mensen, vertroeteld worden, zeg ik altijd. Ja, die noemen gewoon mee.
1: En jij bent ook van de partij. Ben je weer de Master of Ceremony?
0: Ik zou je sterker vertellen, dat doe ik al. Dat doe ik morgen voor de 19e keer.
1: Mooi, hè? 19 keer.
0: Ja. Dat,
1: dat zit diep. Hè?
0: Ja, dat zit heel, bij mij zit het heel diep.
1: En het is mooi.
0: Klopt. Het is gewoon, aan de ene kant is het een ongelooflijk zware dag voor mij. Maar aan de andere kant, ik haal er zoveel voldoening uit. Daar kan niemand tegenop.
1: Want morgen, hoeveel uur ben je morgen in touw?
0: Ik ben morgen om 8 uur zijn we er. Nou, en eer dat ik morgenavond naar huis ga, dan zal er in een uur of 10, 11 wezen.
1: Ja. Moe
0: maar tevreden. En dan ben ik tot morgenavond 6 uur, 6:30 ben ik echt druk bezig.
1: Kijken.
0: En daarna is het even na feesten.
1: Ja.
0: Na genieten.
1: Al die verhalen van zo'n tocht. 200 oudere voertuigen die zo'n tocht maken. Daar komen natuurlijk prachtige verhalen uit. Ja. Nou, leuk. Morgenochtend bij de beach gaan ze van start. Maar je kan ook langs de route staan. Er zijn verschillende plekken waar je het goed kan zien.
0: Ja, maar ik zeg toch. Als je morgenochtend niet kan, dat je dat te vroeg vindt. Dat kan.
1: Ja.
0: Dan moet je morgenmiddag om 2:30, vanaf 2:30 ongeveer, op het parkeerterrein met de beach wezen.
1: Ja.
0: En dan kan je alle auto's van dichtbij aanschouwen.
1: Toch wel echt.
0: Dan kan je ook praten met de deelnemers zelf. Dan kan je de motoren ook van binnen, de motorruimte zien. Iedereen is altijd zo enthousiast om alles te laten zien wat je maar wil.
1: Ja.
0: Dus ja, wat dat betreft, er komen ook de meest mooie verhalen dan voorbij. Dus ik zeg, zorg dat je erbij bent.
1: Zorg dat je erbij bent. Morgen of om 10 uur of aan het eind
0: of
1: van mediumiddag, 2:30 als ze weer terugkomen.
0: Precies.
1: Dan gaan we even door de mand met nieuws. Dat begint dan natuurlijk met een wat dramatisch verhaal. Er is vanochtend, Kudelstaart werd een beetje opgeschrikt. 8:00 staat hier. Allemaal hulpdiensten in Kudelstaart.
0: Ja.
1: Er is niet veel achtergrond, maar we weten wel dat daar een drama aan de hand was. Een bebloede man die uit het dakraam... hing.
0: Die was vanmorgen, was dat vanmorgen om 8:00?
1: Volgens het nieuws is het 8:00 ochtends. Maar ja, ik heb ook eerder meegekregen dat het eerder was. Maar oké. Hoe dan ook, we hopen dat het naar de omstandigheden redelijk is opgelost.
0: Ja.
1: Dan wie langs het water reed, zag daar een hele vloot met vetships liggen. Alle schepen van vetship, van de Vries Scheepbouw. Dat heb je nog niet gezien. Dat is volgende week.
0: Ik wou net zeggen, dat is pas volgende week.
1: Ik zie hier een foto. Ik denk, het is al gebeurd.
0: Nee.
1: Het is volgende week. Dan is daar een vloot. En dat heet de Vetship Heritage Fleet. Op kleinere schaal natuurlijk. Maar het lijkt een beetje op... Wat jij hebt met de oude auto's.
0: Dat klopt.
1: Sommige mensen met schepen. We hadden het eerste uur Erik op de visite.
0: Ja.
1: Oud politieman, het wijkagent. Nou, er staat hier ook 3 op de 4 inbraken in Aalsmeer slagen. Dus het is nog steeds zo dat als ze binnen willen komen, dat ze vaak wel binnenkomen. En natuurlijk met zo'n bericht is ook de bedoeling dat we het allemaal even lezen om te kijken hoe je ze een klein beetje moeilijker maakt om binnen te komen.
0: Ja, precies.
1: Ja, hand in eigen boezem. We hebben wel sloot op de deur.
0: Ja, we hebben natuurlijk tegenwoordig deurbelcamera's en overal hangen camera's. Maar ja, waar de camera uitgevonden wordt, is de inbreker is bezig om daar op een of andere makkelijke manier te omzeilen.
1: Ja, en
0: dus
1: vaak
0: komen ze dan toch binnen. Maar goed, wel nog even een heel mooi bericht.
1: Vertel eens.
0: Nou, er is morgen nog wat aan de hand.
1: Ja.
0: En dat is wel een hele bijzondere. Afgelopen weekend, kan ik je vertellen, daar hadden we de eerste wedstrijd tussen Aalsmeer en Volendam.
1: Oh ja.
0: De handbalwedstrijden natuurlijk. Want Aalsmeer kan gewoon weer Nederlands kampioen worden.
1: Zomaar even, ja.
0: Is dat in Volendam even iets minder afgelopen? Want er werd met, dan moet ik het even goed gaan vertellen, 31-28 verloren. Dat betekent dat er 3 doelpunten verschil in zitten. En dat betekent dat Aalsmeer morgen aan de bak moet om die 3 doelpunten verschil weg te werken.
1: Winnen met meer dan 3 punten.
0: Precies.
1: Ja.
0: En als dat zo is, dan is er in Aalsmeer-Oost nog een klein feestje aan de gang.
1: Gewoon landskampioen.
0: Het is niet te geloven, maar dan is het voor de 16e keer uit mijn hoofd dat Aalsmeer landskampioen gaat worden.
1: Ja, het is bijzonder, hè?
0: Ja.
1: Ja, er zijn van die sporten die toch echt onderbelicht zijn. Weet je, dat
0: vind ik wel.
1: De wereld draait om voetbal en tennis en ook
0: ik moet wel zeggen, tegenwoordig, en dat is natuurlijk bij de dames heel sterk. Want ja, de dames die doen het wel redelijk op internationaal niveau. En we hebben natuurlijk nog niet zo lang geleden afscheid genomen van een geweldige handbalster, moet ik zeggen. En over wie heb ik het dan?
1: Estefana.
0: Dat bedoel ik. Estefana Polman.
1: Ja.
0: En ja, dat was gewoon een groot voorbeeld voor vele meiden.
1: Zoveel kracht, hè? Ja.
0: Gelukkig dat zij doorgaat met eigenlijk diezelfde meiden die willen gaan handballen. Zover te krijgen dat ze ook lekker doorgaan en ook op niveau gaan spelen. Nou, dat is natuurlijk alleen maar leuk.
1: Ja.
0: En bij Asmeer zijn ze daar ook altijd heel sterk mee bezig. Ik bedoel, ze proberen zoveel mogelijk eigen jeugd naar boven te krijgen. Natuurlijk ook mensen van buitenaf. Maar ja, daar ontkom je natuurlijk niet altijd aan.
1: Waar is die wedstrijd morgen?
0: In de Bloemhof.
1: In de Bloemhof.
0: Jazeker.
1: Denk je dat er nog kaarten zijn?
0: Dat denk ik haast wel. Dat zou zomaar kunnen. Maar ik zou ook niet weten hoe. Ik weet even niet hoe laat de wedstrijd begint.
1: Ik heb geen idee hoe je kaartjes koopt. Maar dat is iets wat je natuurlijk.
0: Dat is meestal gewoon aan de deur van de Bloemhof zelf.
1: Gewoon, oké, prima. Ja. Nou, dat is simpel zat. Ja, dus dat is ook weer een tip. Als het zo blijft regenen, zeker, joh. Dan juichen voor mogelijk het 16e lands kampioenschap.
0: En dan gaan we in dit geval niet juichen voor Oranje. Want dat zijn de Volendammers. Maar we gaan juichen voor het zwart. En dat zijn de Aalsmeerders.
1: Juist. En dan nog één nieuwtje. En dan gaan we er even uit. Dat zal jou aanspreken. Want jij werkt ook bij de veiling.
0: Ja.
1: Wat is er gebeurd op Schiphol? Er zijn wat illegale rozen onderschept. 4400 illegale rozen. De douane heeft vorige maand op Schiphol 4400 illegale rozen onderschept. De actie maakte deel uit van een internationale samenwerking tussen verschillende douaneautoriteiten. Ik had geen idee dat daar een handel in was, Rine Gerro.
0: 4400, dat is toch helemaal niks?
1: Nou ja, dat lijkt aan de ene kant is dat. Ja, lijkt het heel veel, maar het is natuurlijk maar een paar.
0: Maar het is helemaal niks.
1: Nee, precies. Des te knapper dat ze wel onderscheppen. Maar ja, hoeveel winst zit er dan nog op als je dat illegaal verhandelt?
0: Ik denk dat dat gaat om, althans dat vermoeden heb ik.
1: Ja.
0: Omdat het illegale rozen zijn, dan zullen het waarschijnlijk rozensoorten zijn die nog niet geregistreerd staan.
1: Oh, okay.
0: Onder een nummer of een naam bij de veiling. En dat betekent dus dat daar mensen mee kunnen gaan telen. En uiteindelijk zijn dan die 4400 rozen, zijn er straks misschien wel 44.000 of misschien wel 440.000.
1: Ja,
0: zou zomaar kunnen.
1: Ja, even snel doorgegoogeld, want ik wilde toch even weten hoe verdient iemand er dan aan. De bloemen waren afkomstig van kwekers zonder licentie.
0: Dat bedoel ik.
1: Dus zo is dat. Dus die geen lasten, wel de lusten. Ja, en dat is dus eigenlijk bescherming van de kweker.
0: Ja.
1: De gecertificeerde kweker.
0: Ja.
1: Heel goed. Nou, knap dat je ze toch onderschept. We komen zo nog even terug met wat ander nieuws.
0: Ja.
1: Lieve Guido komt nog. We gaan even.
0: Die hebben we ook nog.
1: Ja, hebben we nog tijd voor alles? Jawel.
0: Nou, zullen we dan eerst maar Lieve Guido doen?
1: Zullen we maar doen?
0: Even tussendoor. Ja, dan moet ik wel even gaan schakelen, maar dat geeft niet. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Want zoals. Ja.
0: Dan moet ik die even daaruit halen. En dan kunnen we Lieve Guido vanaf nu gaan beginnen.
1: Ja, want zoals elke maand schrijven wij hem een brief. En deze maand gaat het over bewegen.
0: Oh.
1: Lieve Guido, deze maand wil ik een experiment voorstellen waarmee Aalsmeer een baanbrekende invloed op de samenleving kan hebben. Laten we Aalsmeer op de kaart zetten als het gezondste en de meest gelukkige gemeente van Nederland. Hoe? Nou, dat doen we heel eenvoudig. 1 dag per week zetten we 's ochtends de stoelen ondersteboven, de televisie achterstevoren en we parkeren de auto 2 straatjes verderop. En dan kijken we wat er gebeurt als we wat vaker gaan lopen, fietsen, zwemmen, zeilen en ondertussen weer eens met buren en vrienden in gesprek komen. Want eerlijk is eerlijk, we zitten onszelf een ongeluk. Zitten is het nieuwe roken, dat wordt vaker gezegd. En Nederlanders zitten gemiddeld dan ook wel maar liefst 9 uur per dag. We zijn daarmee Europees kampioen zitten. Nergens wordt zoveel gezeten als in Nederland. Maar je krijgt er geen medailles voor.
0: Nee.
1: Nee. Maar wel rugpijn. En hoe groot is dat probleem nou? Nou, wat feitjes. Inmiddels heeft ongeveer de helft van alle volwassenen in Nederland overgewicht. Van de kinderen zijn er 400.000 te zwaar. En 100.000 kinderen hebben zelfs ernstig overgewicht. Ja, en dat uit zich ook in ziektes, want meer dan 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes. 1,2 miljoen. Daarnaast krijgen jaarlijks bijna 1 miljoen mensen te maken met depressieve klachten. En dat zijn geen kleine aantallen meer, dat zijn de aantallen waar je normaal een provincie mee vult. Het bijzondere is dat 1 van de krachtigste medicijnen tegen die problemen gratis is. En dat ligt niet bij de apotheek, maar gewoon buiten. Bewegen. Professor Erik Scherder roept het al jaren. Bewegen is niet alleen goed voor je spieren en niet alleen goed voor je hart, maar ook voor je hersenen. Als je beweegt, raken je hersenen beter doorbloed. Je geheugen profiteert ervan, je concentratie verbetert en je stemming krijgt een oppepper. Een wandeling van maar 20 minuutjes kan al genoeg zijn om je hoofd uit te laten rusten en wel veel meer dan dat een uur piekeren op de bank dat zou doen. Je hoeft helemaal geen marathons te lopen. Niemand verwacht dat we morgen als bezetenen rond de Westeinder plassen sprinten. Een wandelingetje, een fietstochtje, een paar baantjes zwemmen of een avondje zeilen telt ook. Want laten we eerlijk zijn, als er één gemeente gemaakt lijkt te zijn om te bewegen, dan zou dat als meer moeten zijn. Wij hebben de Westeinderplassen voor zeilen, voor suppen en voor roeien. Wij hebben wandel- en fietsroutes langs water en natuur. We hebben sportverenigingen voor bijna elke smaak. En binnenkort krijgen we een prachtig nieuw zwembad met wedstrijdbaden, recreatief zwemmen, aquafitness en zelfs een ninja cross parcours. Allemaal in de plannen van het nieuwe zwembad. En dat klinkt als een speeltuin voor mensen die eigenlijk misschien niet eens van sport houden. Maar dan komt er bovenal binnenkort de avondvierdaagse. Rinus en ik zijn uiteraard weer vrijwilliger. Ja. En het blijft bijzonder om te zien hoe blij kinderen worden van zoiets simpels als gewoon samen wandelen. Je loopt een rondje en je eindigt waar je begon, maar onderweg gebeurt er gewoon iets magisch. Iedereen komt vrolijker thuis dan dat hij van huis vertrok. Een paar wandelschoenen zijn goedkoper dan fysiotherapie. 20 minuten wandelen levert meer energie op dan 3 uur televisie kijken, liggend op de bank met een bak chips. Ik loop het liefst zelf naar de radiostudio, hoewel vanochtend had ik even geen tijd en heb ik de auto gepakt. En vorige maand leek het te gaan regenen, heb ik de auto gepakt. Maar normaal loop ik het liefst en ik zou het vaker moeten doen, want dan heb je je eerste 1000 stapjes zomaar gratis binnen. En dan ben je lekker voorbereid op de uitzending en op de terugweg loop je je hoofd gewoon lekker weer leeg. Enfin Guido, we zien je misschien wel bij de avondvierdaagse en als we verder nog iets voor je kunnen doen of juist iets moeten laten, laat het ons weten en we spreken ons elkaar de volgende maand weer.
0: Ik heb een verrassing voor je. Ik weet zeker dat we hem gaan zien bij de avondvierdaagse.
1: Nou, zou leuk zijn.
0: Ja. Ja. Avondvierdaagse van 16 tot en met 19 juni, moet ik zeggen.
1: Ja, ik geloof het ook.
0: Ja, 16 tot en met 19. En ja, en hij wordt georganiseerd door een hele groep mensen onder leiding van Nazira.
1: Ja.
0: En laat nou Nazira de vrouw zijn van Guido.
1: Ja.
0: Dus ik kan jou vast één ding vertellen. Hij zal wel mee moeten doen.
1: En op die avonden is het andersom. Dan wordt hij voorgesteld als de man van haar.
0: Precies.
1: Juist.
0: En dat is juist het leuke van het
1: en dat vindt hij ook, dat is ook heel goed welgevallen. En het is ook helemaal waar. En wij zijn weer klaar over, onder andere.
0: Ja, ja, dat denk ik wel. Ik weet nog niet waar we ingedeeld zijn. Maar ik denk wel klaar over.
1: Ja,
0: ik
1: heb kinderen helpen oversteken, ijsjes mogen uitdelen. Het is echt een feest om vrijwillig te zijn, want wie wil er nou geen ijsjes uitdelen aan de finish?
0: Precies.
1: En het is echt heel erg leuk, want je ziet echt gewoon een uur lang alleen maar blije kinderen voorbij komen.
0: En dat is toch het mooiste wat er is.
1: Omdat ze van de bank
0: toch?
1: Zijn.
0: Ja, omdat dit jaar trouwens ook een 10 kilometer. Hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Ja, ja, ja. Je hebt de 5 kilometer en de 10 kilometer en voor de allerkleinste... is er nog 2,5 kilometer.
1: Heel goed, want dan kun je er gewoon aan beginnen. Ja, ja
0: dat dan is kan je vast oefenen. Voor als je wat ouder bent, dat je de 5 kilometer kan lopen. En zometeen, als je in groep 7, 8 zit. Of ik weet niet vanaf wanneer dat eigenlijk is. Dan mag je 10 kilometer lopen. Het is best een end. Maar
1: heerlijk, toch?
0: Wel leuk.
1: Heb je het vroeger gedaan, de avondvierdaagse gelopen?
0: Nee.
1: Ik wel hoor. Ik weet het nog. Hele rollen rang gingen er naar binnen.
0: Ik heb hem nooit gelopen. Ik kan je wel vertellen dat ik als zijnde oudercommissielid van de Oosteinde School... een jaar of 10 lang als vrijwilliger bij de avondvierdaagse heb meegedaan.
1: Oh ja.
0: Maar ik heb hem nooit gelopen.
1: Nee. Ja, je staat er versteld van, hè, van die hele oude tradities. Het was toen al ouderwets.
0: Ja.
1: Zo'n sinaasappel in een zakdoek. Maar daar liep je dan mee rond. En dat doen ze nou nog steeds.
0: Echt waar?
1: Ja, ja, oh. ja. En de rollen rang, die kan ik noemen. Want dat is geen reclame meer, want het bestaat niet meer.
0: Maar nee,
1: daar kon je ook helemaal misselijk aan eten. Ja, het komt er weer aan. Het is een groot feest. Als je kinderen meedoen, ben je er natuurlijk bij. En als je zin hebt, ga lekker even die avonden kijken. Om ze een beetje aan te moedigen. Kijk eens, we hebben fans staan te zwaaien vanaf de gang.
0: Dat is ongelooflijk, maar wel waar.
1: Ja, dat is ook showbusiness.
0: Ja.
1: Hè? Dat is ook showbusiness.
0: Noem jij het maar show. Maar oké. Okay.
1: Zullen we nog even kijken wat er verder nog nieuws is, Rinus?
0: Ja, gaan we gewoon afsluiten met een lekker muziekje. En dan,
1: doen we dat.
0: Dan zijn we er maar weer doorheen. Dan hebben we het maar weer gehad deze maand.
1: Ja,
0: toch?
1: Maak er een mooi weekend van. Er is genoeg te doen.
0: Nou, dat sowieso.
1: Dankjewel voor de mooie uitzending, Rinus.
0: En jij ook bedankt dat we voor alle voorbereidingen en doen. En ik vond het weer een feestje om te maken.
1: Het was weer... Memorabel, zeker weten. Ja.
0: Tot volgende maand.
1: Tot volgende maand. Dank voor het luisteren.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Ga toch weg, man. Met Marielle Wegman.
3: Heb je daar niks beters voor?
4: Nee. Wat jij voor luistert is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten.

0: Ja, lekker op tijd. Van harte welkom bij Ga toch weg, man, hier op Radio Aalsmeer. Het is alweer zaterdag 6 juni, beste mensen. Tijd vliegt. Ik blijf het zeggen. Vorige week heb ik even een weekje verstek laten gaan. Er was tenslotte live uitzending vanaf Ophelia onbeperkt. Of onbeperkt Ophelia, ik weet het niet zo goed. Maar Stefan gaf me een vrije zaterdag. Hartelijk dank. Goed. Beetje Aalsmeer en een beetje van mezelf. Je weet hoe het werkt hier bij Ga toch weg, man. Maar we gaan nu eerst naar de muziek.
1: De beste muziek voor in de middag.

0: Nou. Nou, ja, dat. Goed, ik zei het daar straks al, een beetje aansmeren en een beetje van mezelf. En ik begin met een beetje aansmeer. En wel geplukt van aansmeer vandaag. En dat gaat om de column van deze week. Fictie gefixt. Van het toetsenbord van Erik van Itterzon. Omdat ik geen zin heb in reacties als... wacht maar tot aansmeer overspoeld wordt met al die asielzoekers en allemaal mannen die zo hitsig zijn, stel ik voor het vandaag over fictie te hebben. Al is dat geen garantie dat er niet toch iemand gaat reageren met neem ze dan lekker zelf in huis. Fictie dus, de app waarmee we een stuk bankje in het Hoornmeerpark kunnen melden, een berenklauw langs het trottoir of defecte straatverlichting. Na de melding bij Fictie ontvang je de voortgang van je melding met pushberichten en statusupdates. Of je ziet de volgende dag al hoe het bankje gerepareerd is, de berenklauw verwijderd en de straatverlichting het weer doet. Maar reken daar niet op. Soms duurt het allemaal wat langer. Zo zie ik in Fictie bij meldingen in de buurt nog een melding staan van 22 augustus 2023. Sinds augustus 2025 zit er een wespennest in een boom in de Anjerlaan. Sinds december ligt er een dode vogel in het gras. In april is er een melding gedaan van een gesloopt bankje in het Hoornmeerpark. Er gaat dus iets niet volgens plan met de pushberichten en statusupdates. Zou je dat ook kunnen melden in Fictie? Of raak je dan verzeild in een eeuwigdurende loop? Iemand moet het doen en kennelijk is dat dan altijd mijn taak. Dus ik besloot het uit te gaan zoeken. Op de fiets naar het Raadhuisplein, langs een groepje blijmoedige doopsgezinden die ook mij weer van harte welkom heten. Ik parkeerde mijn fiets en besteeg de trappen van het gemeentehuis. Fictie. Ik wil graag iemand spreken die fictie in zijn of haar portefeuille heeft. Er werd driftig gezocht of meneer of mevrouw Fictie wel aanwezig was. Maar toen duidelijk werd dat Fictie geen persoon is, maar een app, werd ik verwezen naar de kelder van het gemeentehuis. Daar, in een hoekje achteraf, in een bedompt kantoortje met maar één klein raampje, bleek de heer J. Penwortel druk aan het werk. Een jaar geleden kwam ik de heer Penwortel tegen bij de Meerlanden in Rijshout, waar hij het groen onderhoud van de gemeente Aalsmeer in goede banen probeerde te leiden. De daadkrachtige wijze waarop ik het Tzitzik-platsoen heb aangepakt, is de Aalsmeerse beleidsmakers niet ontgaan, aldus Penwortel. Dat het Tzitzik-platsoen er nog steeds niet uitziet, liet ik maar onbesproken. En nu zit ik sinds ruim een half jaar hier om de opgelopen achterstand in de meldingen bij Fictie weg te werken. Is al bijna gelukt, er is hoegenaamd geen achterstand meer. Van trots vervuld wees Penwortel op de imposante rij ordners die een hele wand van zijn kantoor vulden. Wat bleek? Penwortel print elke melding die bij Fictie wordt gedaan en die afdrukken gaan in ordners. Een ordner voor straatmeubilair, dode vogels in het gras, stukken bankjes, Hoornmeerpark, afgedankte fietsen, rubbertegels met gevaarlijk opstaande punten en voor elk denkbaar onderwerp heeft Penwortel een ordner. Iemand moet het doen en kennelijk is dat dan altijd mijn taak. Dus legde ik Penwortel uit dat hij de klachten beter kan doorsturen naar iemand die de klacht gaat oplossen. Klachten in een ordner, dat helpt ons niet verder. Handen uit de mouwen, dat werkt. Penwortel leek niet direct overtuigd, maar uiteindelijk heeft hij mijn advies toch ter harte genomen. Klachten, gemeld in Fictie, worden vanaf nu daadkrachtig aangepakt. Eerder gedane meldingen worden nu razendsnel afgehandeld. Dat stukken bankje in het Hoornmeerpark, de dode vogel in het gras, het is nog slechts een kwestie van een beetje tijd. Is ook dat weer opgelost. Fictie is vlot getrokken, niemand hoeft te broeden op een al dan niet onsmakelijke reactie. Iedereen is dit weekend vrij. Wat mij betreft, doe er iets moois mee. Dankjewel Erik voor deze fantastische mooie column. En zoals altijd, hartstikke waar. Ja, dat Fictie, dat werkt niet zo heel erg lekker. Genoeg praat, ga gauw door naar de muziek. Ik heb klaarstaan Jonas Blue en Malief, Taylor Swift en Disco Lines en Tinash.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Radio Aalsmeer. Disco X on

0: Oh, wat een abrupt einde was dat. Goed. Ja, dat was weer een stukje. Ja, een beetje aasmeer, een beetje van mezelf. En nu ben ik zelf weer aan de beurt. Gewoon omdat het kan. Niet omdat het iemand ook maar één barst interesseert. Maar gewoon omdat het kan. En omdat het kan, ga ik lekker vertellen over dat ik morgen weer, je raadt het nooit, een barbecue-wedstrijd heb van de RCOA Europe in Nijkerk, dit keer op landgoed Salentijn. En daar is het eigenlijk voor mij vorig jaar allemaal begonnen. Zo ziek als een hond ging ik mee om Jolita te helpen, die haar vaste wedstrijdmaatje was uitgevallen. En het kwam te sprake op een gegeven moment tijdens het feestje dat ik er eigenlijk ook wel van hou. Nou, ga je mee? Ja, ik ga mee. Top. Ziek als een hond, zei ik al. Griepje bleek achteraf een pittige bronchitis te zijn. Maar goed, ik desondanks vol geduwd met paracetamol. En ik heb genoten en ben daarna, nou, volgens mij zelfs diezelfde avond nog lid geworden van de RCOA. En afgelopen januari begon voor mij het eigen barbecue of wedstrijd barbecue avontuur. En nu hebben we morgen dus weer op dat landgoed bij een prachtig, schattig kasteeltje de volgende barbecue wedstrijd. En ja, ik wil niet zeggen dat het hart tegen hart is. Hè. Dat is juist een hele vriendschappelijke contest. Maar je komt er ook wel om de punten te pakken natuurlijk. En we staan in het Europees klassement, staan we 7e en 7e als het goed is. Met de bijgerechten en 7e met de ribben. En daar kunnen natuurlijk best wel een paar puntjes bij. Dus ik sta mijn eigen barbecue saus te maken. Voor de nabewerking van de ribben in ieder geval. We zijn al weken aan het prakasseren. Wat zullen we gaan maken van de longhaas? Er is altijd een ancillary categorie. En dat is eigenlijk elke wedstrijd is dat wisselend. Het is maar net wat de organisator graag wil dat de deelnemers maken. En dit keer moeten we aan de slag met een stuk longhaas. Ja, dat is net zoiets als stientjebonen een vergeten groente zijn, is longhaas een vergeten stuk vlees. Dus googelen. En wat gaan we daar in vredesnaam mee maken? Ja, dat kan ik over 2 weken pas vertellen natuurlijk. Of volgende week. Maar we hebben er in ieder geval weer ontzettend veel zin in. En het is ook wat dichterbij rijden dan al die wedstrijden in België. Ben je toch al gauw 2,5 tot 3 uur onderweg. En morgen is het maar een klein uurtje rijden. Nijkerk is 70 kilometer. Lekker te doen. Dus het is bijna uitslapen, zeg maar. En hoop alleen dat het weer een klein beetje mee blijft zitten. Want als ik zo eens naar buiten kijk hier in de studio in de oude Veiling, dan komt het lekker gestaag naar beneden, het water. En ja, nou staan we morgen weliswaar onder een tent, maar het is toch prettiger als het weer gewoon een beetje aangenaam is. En het hoeft voor mij niet meteen zo heet te zijn als 2 weken geleden. Toen stonden we in België op een wedstrijd, was het boven de 30 graden. Nou, neem van mij aan dat menig ribje een speciaal ziltig bijsmaakje heeft gehad. En niet alleen de mijne, maar die van alle deelnemers. En we deden bij de ancillary, moesten we een dessert maken. En we hadden bedacht deegballetjes gerold in chocola. En die chocola moet dan stollen. Dat is dan de bedoeling natuurlijk. Ja, vergeet het maar. Bij 33 graden gaat dat, kan ik je vertellen, niet lukken. Het droop er net zo hard vanaf als dat je het probeerde aan te brengen. Dus 33 graden, dat hoeft voor mij nou ook weer niet. Maar als het in ieder geval maar droog is en aangename 1 of 22 graden, dan zijn we al heel erg tevreden. Dus en volgende week hoop ik natuurlijk weer iedereen te kunnen bijpraten over de resultaten. Slechter dan de vorige keer kan het haast niet. Want toen 16 deelnemers met de ribben, werd ik 14e. Ja. Ja, je mag je successen vieren, maar je mag het natuurlijk ook gewoon benoemen als het wat minder gaat. Nou, ik hoop niet dat we morgen weer 14e worden met de ribben. Want dan val ik waarschijnlijk uit de top 10 vandaan. Van het Europese klassement. Dat zou natuurlijk bijzonder jammer zijn. Goed, ik hoop eigenlijk dat ik een plaatsje weet te klimmen morgen. Ja, ik heb heel veel tips gekregen. En veel filmpjes zitten kijken ook. En ik denk dat ik wel een aantal verbeterpunten heb weten te pakken. En nou ja, dat gaan we morgen zien in de resultaten. Maar goed, lang genoeg gepraat alweer. We gaan naar Anita en Missy Elliott, Alex Warren en Mark Ember.
1: Muziek voor in de middag.

Soms gaat de tijd gewoon wat sneller dan je denkt. Ja. qua voorbereiding had ik beter nog eventjes een volgende plaat erin kunnen zetten. Maar goed, dat wordt dan ook weer zo wat. Hè? Dan ben ik zomaar bijna een kwartier weg. Ja, waar wil ik het eigenlijk over hebben? De haat ligt op de loer en dat is heel erg jammer. Haat in de breedste zin van het woord. Het is lastig tegenwoordig om helemaal te kunnen zijn wie je bent. Het credo leven en laten leven levert voor heel veel mensen toch behoorlijke problemen op. En aangezien de Pride Month van start is gegaan in het land, is dat precies wat ik eventjes aan wilde stippen. Ja, want zelfs in Amstelveen staat juni in het teken van de Pride. Nou, hoe vind je dat? Niet dat ik hele grote plannen heb om daar naartoe te gaan, maar het gaat mij gewoon een klein beetje om het idee dat het is grappig. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet grappig, want verschillende steden, zoals in de Zaanstreek is van alles te doen. Amstelveen is natuurlijk van start gegaan. Utrecht hebben ze ook een soort kanaalparade. Hartstikke leuk voor de hele letterbak community. Noem je ze echt zo? Ja, zo noem ik ze echt zo. Gewoon omdat ik niet precies weet in welke volgorde en welke letters ik nou eigenlijk allemaal noemen mag. Maar ik weet wel dat echt de haat en het onbegrip is in mijn ogen echt misselijkmakend. Vooropgesteld natuurlijk dat ik zelf in de letterbak zit en wel bij de letter L. Lalala. Zoiets. En bij elke aankondiging op de sociale media over activiteiten in het kader van Pride struikel je bijna over de haatreacties. Of je struikelt er bijna over. Je gaat echt gewoon binnen de eerste 10 reacties ga je keihard op je mijl. Zo heftig is het eigenlijk allemaal. Rot op, vuile vieze pedo's. En jullie gaan alleen maar met je smerige bedoeling de straat op om kinderen te verleiden. Het is echt te verrot voor woorden. Het is echt te belachelijk voor woorden. Te walgelijk voor woorden vind ik het. Omdat ik het gevoel heb dat ik steeds minder kan zijn wie ik ben. Zonder dat ik daar nare reacties op krijg. En kijk, LHB, dat is al wat langer geaccepteerd natuurlijk. Hè? Lesbien, homo, biseksueel. Dat vinden we dan met z'n allen iets normaler dan de rest van de letters. En dan hebben we het bijvoorbeeld ook over transgenders. En nou, noem het allemaal maar. Zie je, ik weet het ook allemaal niet precies. Maar ik weet wel dat een hoop mensen zo weinig begrip kunnen opbrengen voor de gevoelens van een ander. Weet je, dat je zelf bepaalde gevoelens niet hebt. Dat zegt niet dat een ander ze ook niet kan hebben. En waarom zou je iemand het licht in de ogen niet gunnen? Alleen maar omdat hij iets anders voelt en iets anders ervaart dan dat jij dat doet. Hou gewoon. Sorry hoor, nou ga ik grof zijn. Hou gewoon je bek. Hou gewoon je dikke bek dicht. En laat mensen leven zoals ze leven. Tuurlijk, van kinderen en van dieren blijf je af. Dat is gewoon, ja, daar blijf je gewoon vanaf. Dat staat niet eens ter discussie. En dat geldt eerlijk gezegd voor de hele community. Van kinderen blijf je gewoon af. Maar wat is er mis dat mensen gewoon zichzelf kunnen zijn? We waren ooit zo ongelooflijk tolerant landje. En dan wordt er gezegd, ja, nee. Maar ja, jullie linkse sufkutten hebben zitten slapen. En moet je eens kijken wat je allemaal binnengeharkt gehaald de afgelopen 30 jaar. Nou, ik kan je vertellen. Neem even een kijkje op de sociale media. En de meeste mensen heten Marijke of Jan of Piet of Klaas of Anja. Of noem het allemaal maar. Dat zijn zoals het FVD ze graag noemt, authentieke Nederlanders of zoiets. En daar schrik ik me echt helemaal de kleren van. Daar schrik ik me echt helemaal kapot van. En ik weet ook dat ik in mijn eigen kring, hè, of tenminste mijn eigen kring, ik heb geen eigen kring, maar bekenden van mij, die staan er ook zo in, vol haat. En als ik dan zeg, ja maar, en ik dan? Nee, dat is anders. Want ik ken jou. Nee, dat is niet anders, mensen. Dat is absoluut niet anders. Het is leven en laten leven. En niet met twee maten meten. En niet mij tussen haakjes dan accepteren omdat je mij kent. En de rest van de letterbak niet. Echt
Onbekend maakt onbemind. En haat is zo'n lelijk groot woord. Leven en laten leven is veel leuker. En de zon gaat echt niet minder schijnen, omdat een ander ook een zonnestraaltje pakt. Goed. Verder, mij zal je niet zo snel zien bij activiteiten rondom Pride. Maar dat komt meer omdat ik niet van de drukte hou die dat met zich meebrengt. Dan dat ik niet sta achter waarom het nog zo keihard nodig is. En dat laat elke hater op sociale media namelijk keihard zien. En ik las van de week een hele mooie opmerking. Of vanmorgen was dat zelfs. Iemand zegt, ja, door je haat te verspreiden hier onder dit bericht, wakker je je eigen algoritme aan en krijg je meer van dit soort berichten te zien. Dus door zelf te reageren, hou je of krijg je meer van dit soort berichten. En ja, dan krijg je misschien het gevoel dat het je tussen haakjes door je strot geduwd wordt. Nou, dat klopt. Dat heb je jezelf aangedaan door te reageren met je haatreacties. Goed, mensen, gauw door naar de muziek voordat ik helemaal los ga. Daar zit helemaal niemand op te wachten. Ja, hou hem lekker hier op Radio Aalsmeer.

0: Zo, en die laatste plaat was natuurlijk... Of natuurlijk, maar die heb ik er als laatste nog even achteraan geschoven. Army of Lovers met Crucified. En ja, die keuze die maakte ik omdat ik hem lekker vind passen bij Pride. Het is ongetwijfeld een plaat die in de Homo Top 100 staat of iets dergelijks. Dus ik dacht, ik plak hem er even lekker achteraan. Dat, mocht je dat ook ruk vinden, nou, dan vind je dat maar zo. Leven en laten leven, lieve mensen. En als je nog zin hebt om naar een roze bingo te gaan, want nou ben ik toch bezig, ga dan vrijdag 12 juni naar de Bolder in Amstelveen. Groenhof 140. Datum nogmaals vrijdag 12 juni van 7 tot 9 uur. En wil je het helemaal bond maken en lekker gaan pubquizzen op Surprise, dan moet je echt vrijdag 26 juni ook tussen vanaf 7 uur tot half in de Alleman zijn aan Den Bloeienden Wijngaard. Want dan vindt daar een pubquiz plaats onder ongetwijfeld bezielende en onwijs funny begeleiding van Dolly Bellefleur. Nou, tot dusver mijn aandeel aan Pride. Ik zou er bijna zelf zin in krijgen om naar een roze bingo te gaan. Laat me niet lachen. Goed. Ja, met dit gewauwel zijn we aan een einde gekomen van dit uurtje. Ga toch weg, man. Ik ga morgen lekker barbecuen. En ik hoop jullie daar volgende week zaterdag alles over te kunnen vertellen. En of dat de resultaten een beetje naar tevredenheid waren. Laten we het daarop houden. Ik heb nog één plaatje klaarstaan. Oudje inmiddels. Of oud. Nog niet krom getrokken. Maar hij gaat al eventjes mee. Offenbach met Miles Away. En dan zeg ik, wees vooral juist deze maand in het kader van Pride, maar eigenlijk gewoon in het algemeen, wees een beetje extra lief voor elkaar en leven en laten leven, beste mensen. Tot volgende week. Dag.
1: Van de Bosrand tot Kalslagen. Radio Aalsmeer. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycot van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. En volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

Radio Aalsmeer. Lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: heart.
1: Kijk naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

trying to have a

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik heb je jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen.

dat veld. Maar een blaad dat veld en een boekje dicht, maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond, ik koos een woorden niet verstond. Ik doog meer aan dan aan mijzelf, ik doog dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Rijlschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper Ye daar vanavond geeft. Ye, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde Ye uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. Ye heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die Ye in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: is dit echt ons einde?
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Geldschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiertsik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiertsik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu 1 uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens